0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de Afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu 1/2 uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: morning. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Yay!
1: Yay!
0: Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de allerleukste muziek, de lekkerste feitjes, de meest nutteloze weetjes en natuurlijk de allerleukste collega's. We hebben op rechts Healing.
2: Hallo!
0: En op links, Robbie.
3: Goedemorgen.
0: Oh, jongens, dit kan niet anders dan een feestje worden vandaag.
3: Dat is het al.
0: Zoals ik al zei, we hebben een boordevolle uitzending. Er komt een hele hoop gezelligs op je af. Maar we beginnen de dag zoals altijd natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag heb het vandaag? Is het een dag waar we bij willen of moeten stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, ik kan u het volgende vertellen. Zo ja. Ik zou nu heel graag voor de kijkers thuis iets heel slims met mijn handen doen. Het is namelijk vandaag de dag van de gebarentalen. En dit is hallo.
1: Nee. Dit is applaus.
0: Is het applaus?
1: Applaus.
0: Are you applauding me?
1: Ja, dit is applaus.
0: Kijk, dit is fantastisch.
3: Ja. Weer wat geleerd.
0: Ja. Weer wat geleerd. Nou ja, zwaai zo eens naar je collega's, zou ik zeggen. Ja, woensdag 23 september, internationale dag van het gebarenapplaus. Ja, volgens de Verenigde Naties zijn er wereldwijd meer dan 70 miljoen dove mensen en bestaan er meer dan 300 verschillende gebarentalen. Dat lijkt mij complex.
3: Lastig.
0: Ja. Want hoe weet jij dat... Want ik kan me namelijk voorstellen, there is only so many gebaren die je kunt doen.
1: Ja.
0: Waar je in gesproken taal een accent ontwaart, denk je. Maar dus stel je voor, ik spreek vloeibaar Chinese gebarentaal,
1: ja,
0: maar daar is
1: ik kan
0: dit,
1: jou niet verstaan.
0: Nee, dan is dit teken.
1: Misschien wel fuck you.
0: Ja, en dan denk jij, kom je mij een kopje thee brengen? En
1: ja.
0: Ik, nee, fuck, nee.
1: Ja, nee, maar dit is echt een ding. En nou weet ik toevallig dat Disney is met een topding idee begonnen. Die is nu films aan het remaken met gebaren.
0: Oh.
1: Ja, en dat is super goed idee.
0: Maar dan moet je dit
1: het is
0: elke
1: Amerikaans.
0: Keer opnieuw heranimeren
1: ja,
0: voor
1: dus
0: de internationale markt.
1: Precies. Oh. Er is geen internationale gebarentaal.
0: Potversnokkes.
1: Gek, hè?
0: Ja. Gemiste kans, jongens. Ja. Ja, het is dus, nou ja. Nederlandse gebarentaal, Vlaamse gebarentaal.
1: Oh,
0: en,
1: mooi.
0: Ja. En American Sign Language hebben ieder een eigen grammatica en woordenschat. Ik ben nu al in de war en ik spreek het niet eens. Of ik wuif het niet eens. Nou ja, 23 september. Waarom is die dag nou gekozen voor de internationale dag? Dat komt omdat dat de dag is dat de World Federation of the Deaf in 1951 is opgericht. En deze dag vraagt aandacht voor taalrechten, toegankelijkheid en het recht om volledig mee te kunnen doen. Communicatie is natuurlijk veel meer dan geluid. En overigens ook wel belangrijk, wij van Girl Power Radio, zijn ook medesponsor van de KNDSB.
1: Echt?
0: En dat is de Koninklijke Nederlandse Dovensport.
1: Echt? Wat goed, jongens.
3: Heel tof.
0: Ja, en dat betekent, dan zou je denken, wat bijzonder dat een radiostation een stelletje doven gaat steunen. Mm. Dat is, ja, dat is misschien bijzonder. Maar dat betekent namelijk niet dat ze niet mee kunnen doen. Wat echt heel grappig is, is dat wij hier een aantal interviews hebben gehad met hen, met een doventolk. En dat zij dus ook, als ze op evenementen zijn, en ik heb ooit wel eens zo'n evenement speciaal voor doven mee mogen organiseren, dan gaat het dus over de trillingen van de bas. En het voelen van de muziek in je borst.
1: Ik heb dus een keer mogen spelen op een festival voor doven en slechthorenden.
0: Ja.
1: En dat was echt heel mooi, want ze hadden inderdaad van die banken met trillseats. Dus
0: ja,
1: je hoorde de bas.
0: Je het.
1: De bas werd ook harder gezet. Ze hoorden mij absoluut niet zingen. Maar we hadden wel twee dove tolken die onze teksten aan het vertalen.
3: Grappig. Ja, ik heb wel eens gehoord inderdaad over speciale festivals. Waar ze dus inderdaad dan echt alles inzetten op die trillingen en
1: ja,
3: zo.
1: Ja, het is echt geweldig. En lol dat ze hebben. Ja, en dan staan ze daar allemaal zo. Ja,
0: te klappen.
3: Dat kunnen wij nu ook. Ja. Gewoon naar iedereen. Ja, dan kan je in ieder geval. Of is dat in het Amerikaans dan in één keer.
0: Ik sla je op je gezicht.
3: Ja, dat moeten we niet hebben.
0: Nee, dat lijkt me een hele onhandige inderdaad. Ja, nou ja, goed. Dit is, zoals ik al zei, communicatie is echt veel meer dan alleen maar geluid. En bij een dag over gebaren en tekens hoort natuurlijk wel een liedje met sign.
1: Sign.
0: Sign. Sign. Nou, we hebben heel veel, daar komen we straks nog op terug namelijk. Maar ik ga even terug naar mijn jeugd. En dat was Terence Trent D'Arby. Kennen we die nog? Die heeft tegenwoordig heet hij
3: Ja, dit hebben wij vrijdag besproken.
0: Ja,
1: ik ben jullie hem kwijt.
3: Ja, maar dat maakt
0: nou, deze man heeft zichzelf uitgevonden op enig moment. Opnieuw uitgevonden. En dat dat was dus, nou, hij is een ander geloof gaan aanhangen. En toen heeft hij zijn naam veranderd. Net als Cat Stevens, die heeft het ook gedaan.
1: Oké.
0: Maar ik weet dus even niet. Ik kan maar niet onthouden wat zijn nieuwe...
1: Hij is naar Scientology gegaan.
0: Het is hindoeïsme.
1: Oh, dat kan. Ja, maar ja. Dan neem je een andere naam.
0: Ja, dan neem je een andere naam. Dus nu heet hij... anders.
1: Anders.
0: Maar hij zong heel lang geleden een liedje. Sign Your Name.
2: Hey.
0: Maar dat bedoelde ze vast niet zo. Maar ik doe het lekker toch.

0: We zijn niet gespeend door enig talent om Spaans te spreken. Maar Carol G zorgt wel voor un poquito, voor feest in de studio met Helien.
1: Je weet het.
0: Dit is jouw jam.
1: Mij is altijd feest. Het is mijn jam. Het is mijn soul.
0: Ja, precies. Het is van mij. Wat niet van jou is, maar wel van Roby, is het volgende.
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met niemand minder dan Roby.
1: Yes. Nou, we dachten dat we er wel even klaar mee waren met die Hyrox. Maar nee hoor, daar gaan we weer.
0: Heeft er weer iemand zich bevuild?
1: Nee, gelukkig niet dit keer. Dan scheelt ook wel vieze plaatjes. Ja. Maar vrouw verliest baan na Hyrox tijdens ziekmelding. De baas krijgt gelijk van de rechter.
0: Als ik dit zo even samenvat, denk ik terecht. What? Maar neem ons even
3: wat
0: mee.
3: Wat gebeurt hier?
1: Een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg is terecht op staande voet ontslagen nadat ze had meegedaan aan een Hyrox-wedstrijd, heeft de kantonrechter geoordeeld. Ja.
0: Ja.
1: Maar waarom was nou dat ontslag terecht? Die stelt dat de zaak niet gaat over de vraag of de vrouw echt ziek was of had mogen sporten, maar over het vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Dus de vrouw is volgens de kantonrechter verantwoordelijk voor die vertrouwensbreuk.
3: Is wat voor te zeggen.
0: Ja, en dan heb je een verstoorde arbeidsrelatie en dan mag je hem beëindigen.
1: Ja,
3: zou
1: maar
3: het die meid zijn?
0: Is dat,
1: Nee, die was Australisch. En dit is ook wel een Hyrox in maart geweest. Dus het heeft nog even een flinke nasleep gehad.
0: Precies. Je hebt natuurlijk eerst onderling ruzie. Want er is iemand achtergekomen dat zij niet ziek was, maar aan het Hyroxen.
1: Maar ja, dat is ook wel vrij openbaar, zo'n Hyrox. Dat kan je vast wel ergens terugvinden.
3: Misschien heeft ze zichzelf ook heel dom op Instagram gezet.
0: Ja, met een nieuwe score.
1: Ja. Maar ja, ze had dus gezegd dat ze
0: weet toch ook wel een
1: vijver had. En dat was vastgesteld. En ze had ook gewoon, de leugen was zo slecht. Ik heb vijver, dus ik raak uitgeput van kleine inspanningen. En dan ga je Hyrox doen.
0: Wow.
1: Nou, ik kan je vertellen, ik heb ooit een paar onderdelen van de Hyrox getraind.
0: Doe maar niet.
1: Toen wilde ik eigenlijk mezelf ophangen.
0: Ja, dat is echt vreselijk. Nee, dat is echt
1: sorry voor alle mensen die wel de Hyrox leuk vinden. Het is niet mijn ding. Nee, maar ik vind het heel knap dat je het doet.
0: Ik noem Hyrox altijd liefkozend. De Hyroxers, de wielrenners onder de krachtsporters. En duursporters, want het is een combinatie van kracht en duursport. Weet heus wel hoor, ik weet het wel. Ja. Maar dat is zeg maar net als dat wielrenners altijd te pas en te onpas allerlei niet-wielren gebieden bezetten. Zoals daar is een zandpaadje in de duinen. Zoals er is met z'n vijven naast elkaar op een zoals daar is op, hartstikke leuk, toch even de snelweg pakken in de Alpen, waar ik toch al ingewikkeld spannend rijden vind, dat ze dan ineens met z'n zevenen zo dat je denkt
3: en op de snelweg in Spanje en zo, het staat helemaal
0: doen ze gewoon op. Nou ja, Hyroxers houden zichzelf wel gelukkig binnen hun afgetrainde zaaltjes, maar iedereen en zijn moeder moet wel weten hoe fantastisch ze wel niet zijn. Nee jongens, echt, rustig aan. Ik ben heel fantastisch, want ik heb geen conditie en een dikke nek. Nou, maar voor mensen die denken, ik wil eigenlijk best wel wat doen. En voor deze mevrouw, ik denk dat zij het volgende nummer verkeerd heeft geïnterpreteerd.
1: Oh.
0: Zij heeft gedacht, dit gaat over mijn training. Terwijl dit eigenlijk ging over haar werkethiek.

0: Ja, dat je dus aan het werk moet, bitch. Vriendelijke mevrouw Piep. Goedemorgen allemaal. Welkom terug bij Vallen en Opstaan. We zitten middenin. Let op.
1: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Helien.
2: Ja, ik heb ook weer een heel leuk dingetje. Want in Amerika, in Californië om precies te zijn, is er een man geweest die heeft op een hele creatieve manier spullen gejat.
0: Oh, vertel mij alles.
2: Hij is naar de Target gegaan.
0: Ja.
2: En hij heeft heel veel dozen Lego gehaald. Ja, echt.
3: So far, so good. Lego, ja,
2: maar
3: ja,
2: echt voor
3: nice.
2: $34,000 aan Lego.
0: En dat had hij ook gewoon.
2: Ja.
0: Want blijkbaar, ik neem aan je dat je het moet afrekenen.
2: Hij heeft het allemaal afgerekend. Heel netjes. Hij heeft vervolgens de dozen opengemaakt. Heeft alle stukjes eruit gehaald. Mm-hmm. Vervangen voor pasta.
0: Sorry.
2: Vervangen voor pasta.
3: Dit gaat de verkeerde kant op.
2: Heeft toen weer heel netjes die dozen gesield. En heeft ze weer terug ingeleverd bij de winkel. En heeft ze geld teruggekregen. En toen vonden ze die dozen toch wel erg licht.
0: I love this.
2: Ze rammelden wel, maar ze waren erg licht. En toen hebben ze hem opengemaakt. En toen bleek dus.
3: Maar stel je voor dat jij dus zo'n cadeau krijgt met kerst. Dat ligt dan onder de kerstboom. En dan ga je dat uitpakken op kerstochtend.
2: En dat is dan pasta.
3: En dan zit er pasta.
2: Ik heb in je Lego doos. Kan je ook heel leuke dingen mee bouwen.
3: Macaroni ketting.
0: Ik vind dit een nieuwe take on the surprise. Ik ben helemaal voor.
2: Ja, maar goed.
0: Jullie krijgen dit jaar allemaal Lego voor je verjaardag van mij.
2: €29,000 aan Lego. Dat is echt
3: heel veel geld.
0: Maar wat gewoon een beetje jammer is dat hij gepakt is. Neem ik aan, want dit is een.
3: Nou ja. Het is maar wat je jammer vindt.
0: Nou ja.
3: Als jij zo'n pasta doos had gekocht, was je ook denk ik niet blij geweest.
0: Nee, dat is waar. Dan had ik het qua geld.
2: Het is wel heel dure pasta.
0: Ja, hele dure pasta inderdaad. Nou ja. Sorry.
2: Ja. Nou ja, ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij gewoon zo'n huurpakket had gehaald.
0: Mm-hmm.
2: Dat je gewoon, dat kan je bestellen, zo'n doos met de Lego. En dan kan je zo'n bouwpakket maken en dan breng je het gewoon weer terug.
0: Ik snap het.
2: Dat je dat dan jat. Volgens mij is dat zelfs ook wel een keertje gebeurd zelfs.
3: Maar daar komen ze sneller achter, denk ik, dan dit.
2: Ja,
0: dan hoef je geen doosjes te zien.
3: Maar ik vraag me ook af, hoe krijg je die doos dan zo netjes open en weer dicht? En dan die, nou ja, goed, ik wil het niet weten, want ik ga het ook niet doen.
2: Chat, GPT.
3: Vertel mij.
0: Hoe haal ik de lijm?
3: En hoeveel pasta moet ik dan gebruiken?
0: Volgens mij is dit in het verlengde van hoe je vroeger stiekem de post van je ouders open kon maken. Nee, mijn papa en mama hebben het nooit gedaan.
3: Handtekeningen vervalsen.
0: Ja, nee, maar het stomen van de lijmlaag.
2: En dan kon je ook de postzegels nog hergebruiken.
0: Ja,
2: en zo.
0: Dus ik denk dat
3: als ze niet afgestempeld waren,
0: de doos stomen ook een oplossing is.
2: Ja denk
0: vermoed
2: ik.
3: Maar wat een. Ja,
2: nou ja. Ja, en die stickertjes, die kan je natuurlijk gewoon overal kopen.
3: Maar zit die man nu vast of weten we dat niet?
0: Hij, is, hij moest zijn eigen gevangenis bouwen van Lego.
2: Hij heeft een strenge waarschuwing gegeven voor iedereen die het van plan is om zo'n stunt uit te voeren.
0: Ik zou hem als taakstraf bij de Lego store neerzetten, waarin hij de bak met minifigs moet uitzoeken.
3: Nee, in zo'n pak!
0: Ja, oh ja, de greeter.
3: Ja.
0: Een jaar lang moet je de begroeter zijn bij de Lego store.
2: Hij is wel opgepakt. Hij is in december gevonden door.
0: Gevonden in een Lego huis.
2: Via creditcardgegevens zijn ze achter hem gekomen.
0: Hey, wisten jullie dat Ed Sheeran een liedje heeft gemaakt over Lego?
2: Oh, wat? Nou laten we het even niet over Ed
3: Lego
2: Sheeran.
0: Nee, maar snap je, hij heeft dus een liedje gemaakt over Lego.
2: Ja,
0: ik heb het niet bedacht. Nou ja, we gaan er toch naar luisteren.
2: Goed, doe maar.
0: Doen we net onze oren dicht. Daarna is het tijd voor verkeer.
2: Hoe?

0: love you better now. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: for Dancing. De Nolan Sisters wisten wel hoe ze ons aan het bewegen krijgen. Hoewel je misschien als kijker dacht, nou, ik vond Robbie stilzitten. Dat komt omdat ik natuurlijk een ongelofelijke Rhea rant aan het houden was. En deze lieve schat heel erg de best deed om dat bij te houden. Dus, luister, ja, het is heel zielig. Sorry Robbie, we gaan het goed maken met je. En we beginnen met het ontspanningsmoment right here, right now. We zijn namelijk aangeland bij de Longing for that Lazy Sunday.
1: Ja, want lieve luisteraars, aankomende zondag, is dat al aankomende? Nee, is volgende week.
0: Is het? Ik ben helemaal in de war.
1: 4 oktober.
0: 4 oktober. Dus niet aankomende. Aankomende zondag zijn we nog even in paniek aan het opruimen en de slingertjes aan het knippen.
1: Nee, dat is waar. Nee, volgende week zondag, lieve luisteraars en lieve kijkers thuis, is er weer een Helene's Living Room Session. En ik heb dit keer een speciale artiesten, want we gaan echt de hele wereld over. Ik heb namelijk de heren van Zoetwater die langskomen. En ze hebben niet alleen de eerste Living Room Sessions gedaan.
0: Ooit?
1: 4 jaar geleden ooit. Dus ze komen nu gewoon weer lekker terug. Maar ik heb daarnaast een Mexicaanse troubadour uitgenodigd.
2: Waar komt die vandaan?
1: Ja, Mexico.
0: Vermoed Mexico. Maar
1: hij komt uit Mexico, maar hij is getrouwd met een Leidse dame.
0: Ah.
1: En deze twee die volgen mij dus echt al sinds het begin der tijden. En ik kende ze helemaal niet. Maar elke keer weer krijg ik weer berichtjes van, oh, je doet het zo goed.
2: Oh, wat leuk.
1: We zijn echt fan.
0: Oh, zo sleutel. Ja. En toen bleek dat ze zelf ook wat deden.
1: En hij speelt dus gitaar Mexicaans en hij zingt daarbij. Dus ik dacht, nou, weet je, het minste wat ik voor jou kan doen, kom lekker op mijn podium.
0: En een podium. Gaan we daar een... ik wil wel vertaling. Want we hebben natuurlijk vandaag al eerder...
2: Gebarentaal.
0: Nou ja, als het even kan. Spaanse gebarentaal. Nee, maar ik ben namelijk een ongelooflijk tekstbeest. En ik wil dan heel graag weten wat er gezongen wordt. Want misschien ga ik dan uit volle borsten meezingen. En dan is het en dan zing ik iets heel naars.
2: Ja.
0: Of iets heel geks. En dus ik ben zo benieuwd of er dan iemand zich nu al bereid voelt om de Spaanse teksten even te vertalen.
1: Nou,
0: en het
1: kom,
0: zo mee te nemen.
1: Por favor. Meld je aan. Stuur even een mailtje naar Girl Power Radio. Of
0: info at girlpowerradio.nl.
1: Oh, hebben we een info?
0: Wij hebben een info.
1: Info at girlpowerradio.nl. En dan komt jouw bericht sowieso bij mij terecht. En dan mag jij live gaan vertalen.
0: Oh, dit is super vet. Kennen jullie dat? Dat gaan we straks vertellen. Oh. Maar jij gaat eerst terug naar Longing for the Lazy Sunday met Helene. Want jij geeft ons een voorproefje vandaag.
1: Ja, ik ga jullie Zoetwater laten horen. En Zoetwater zijn twee broers. En ik ken ze al een flinke tijd. We kennen elkaar van een wedstrijd waar we ooit aan hebben meegedaan. En eigenlijk zijn we altijd in contact met elkaar gebleven. Deze jongens komen uit de plek waar Lowlands is.
0: Biddinghuizen.
1: Daar komen zij vandaan. En ze zijn daar dus altijd te vinden. Maar goed, ze maken hele melancholische Nederlandstalige muziek. En hun producer zit dus in de UK. En die maakt hun muziek dus, en ook voor heel veel andere bekende mensen, zonder dat hij de taal kent.
0: Dat?
1: En hij weet het heel mooi te vertalen. Dus daar gaan we lekker nu naar luisteren.
0: Ik hoor een thema vandaag. Ik ken je stem.
1: Ik ken je stem.

0: En als je dit live wilt horen, dan kan dat op zondag 4 oktober in Annabel in Rotterdam vanaf 3 uur tot 5 uur. Ticket. Is er al een ticketlink?
1: Nee, die is er nog niet.
0: Dat moeten we als dus
1: gaan regelen. Maar het is €7,50 voorverkoop.
0: Nou, lekker. En kindertjes, tot
1: 12.
0: Mogen lekker. Gratis naar binnen.
1: Gratis.
0: Gratis naar binnen. Ja, en dit hele verhaal deed mij ineens mijn brein een zijsprongetje maken naar incidenten over dove tolken die helemaal geen dove tolken waren. ja, dit is heftig. Ik neem je mee naar, en dat is best wel een pittige, de herdenking van Nelson Mandela in 2013.
1: Oh, dat is al een tijdje geleden.
2: Holy moly, ja,
0: het is
2: okay, ja.
0: Een van de meest grootschalige incidenten in deze categorie. Klopt. Tijdens de officiële herdenkingsdienst voor Nelson Mandela in Zuid-Afrika stond Tamsankwa Janchi op het podium. En hij tolkte vlak naast wereldleiders zoals Barack Obama. Kijkers over de hele wereld merkten op dat hij totaal geen gebarentaal beheerste.
1: Oh,
0: hij herhaalde constant dezelfde zelfverzonnen handbewegingen en toonde geen enkele gezichtsuitdrukking, wat

0: me zeker weten dat hij, ik weet dat hij bestond. Maar het is niet zo. Nee. Ja, dat is het Mandela-effect. Nou, in dit geval had ik een Mandela-effect over dit incident. Ik dacht dat het korter geleden was, maar dat kan te maken hebben met dat ik zwaar in ontkenning zit over hoe oud ik ben.
1: Logisch.
0: Ja, maar we gaan naar 2017, naar Tampa in Florida. Nou, daar gaan we alweer, hè. Florida man. In dit geval Florida woman. Want de arrestatie van een vermoedelijke seriemoordenaar werd aangekondigd. En daar stond een vrouw genaamd Darlene Roberts fanatiek te gebaren. Nou, voor doven was direct duidelijk dat ze wartaal uitsloeg en ter plekke beweging verzon. Experts zeiden later dat haar gebaren meer weg hadden van iemand die jingle bells aan het uitbeelden was dan wat haar daadwerkelijk. Dus she also kind of struck lucky.
1: Ja.
0: Want ze kende ook jingle bells niet in gebarentaal. Nou, wat was er nu aan de beurt? Aan de hand? Ja, zij was aan de beurt. Zij was gewoon komen opdagen bij het politiebureau en had haar diensten aangeboden. En de voorlichter dacht dat zij de tolk was die door een extern bureau was gestuurd.
2: Oh, ja, maar nee. Zo hoor je er dus in.
0: Ze hadden er dus één besteld. Deze vrouw komt iets eerder dan de officiële tolk.
1: En dan denk je ook, oké.
0: Ja, precies. En hij liet haar zo doorlopen naar het podium. Later bleek ook nog eens dat deze vrouw een flink strafblad had.
1: Oh,
0: met meerdere veroordelingen voor fraude.
1: En wat doe je dan? Frauderen. Top.
0: Het is toch prachtig?
2: Hier moet een Netflix-serie voor komen.
0: Ik zou heel graag een docu willen over deze vrouw. En dan, ja.
1: Dan kunnen wij die vrouw spelen, want wij kunnen ook niet. Ik kan nu applaus doen.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is het wel.
0: Ja, let's applaus. Ja, en dat zo iemand dan niet denkt, terwijl die dan aan de zijkant van het podium staat te kijken.
2: Ja, maar dit is cultural appropriation.
1: Ja, dat is niet oké.
0: Echt zo. There's something about you dat niet helemaal klopt.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, Robbie?
2: Ja, koala's hebben vingerafdrukken.
0: Hé?
2: Ja. Nou ja.
1: Ik ben er even helemaal stil van.
2: Hoezo? En ze lijken dus verdacht veel op die van mensen. Ja, het woord verdacht is misschien haha.
0: Ik zie hier mogelijkheden.
2: Ja. Wij ook. Zijn de koala's trainbaar? Weet je? Je weet het niet. Maar onder een microscoop zie je bij koala's net als bij ons van die ribbeltjes, boogjes en lusjes.
0: Oh.
2: En wij zijn geen directe familie van de koala's, mocht dat jullie volgende vraag zijn.
0: Dus dat is gewoon een grapje van de natuur?
2: Ja, en ze zijn, ik ga het even in het Nederlands uitleggen, want convergente gebruik ik niet dagelijks. Dus deze eigenschappen, zowel bij ons als dus van de koala, zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan.
0: Net als dat heel veel beesten krabben worden.
1: Wat?
0: Nou, dat er dus
2: nog een nutteloos feitje van
0: dag. Nou ja, maar dat is meer een aanvulling eigenlijk. Dat het gewoon eigenlijk een soort van natuurlijk proces is dat heel veel beesten als krabben eruit evolueren, zeg maar. En dat zijn dan geen krabben, maar ze lopen als krabben en ze zien eruit als krabben, maar het zijn geen krabben. Volgende week
1: ga jij dit uitleggen.
2: Oké, leuk.
1: Ja, want mijn hoofd is nu
0: moeilijk. We gaan het over de koala's hebben.
2: Oké.
1: Ja. Nou ja, terug naar de koala.
2: Terug naar de koala. Waarschijnlijk helpen de ribbels om de bladeren en de takken precies kunnen beetpakken. Mm. Eigenlijk net als wij dus in het water gaan, dan krijgen wij dus ook grip bij onze vingers. Ja, en dat is dus waarschijnlijk dus ook de reden waarom de koala's die ribbeltjes hebben.
0: Ja. En hebben bijvoorbeeld bonobo's, hebben die dat ook?
2: Hele goede vraag. Mag ik die ook parkeren tot volgende week?
0: Nou jongens, blijf hangen.
1: Ja, precies. Precies. Volgende week weten we alles over bonobo-vingers. Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ik ben helemaal... Van de leg? Ja, van de leg.
2: Ja, dat is helemaal oké.
1: En dat komt omdat de natuur zo ongelooflijk mooi is.

0: Met de Dandy Warhols en Bohemian Like You zijn we alweer aangeland bij het einde van het eerste uur Vallen en Opstaan. Maar we hebben gelukkig nog twee hele uren voor je klaarstaan. Zometeen in het tweede uur starten we met de powerplaat van deze week. Die is vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En ik zou graag willen zeggen, met overtuigende stemmen. Het was maar een heel klein beetje verschil in stemmen met de nummer 2. Dus dat ga ik niet zeggen. Wel dat het een hele lekkere plaat is. En dat het de plaat is waarvan ik hoopte dat hij zou winnen.
1: Ja. En Manifest.
0: Manifest, ja, absoluut. En daarna hebben we 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. Waar jij weer op kunt stemmen. En vandaag kan dat ook nog eens een keer in de Facebook en Insta stories.
1: Dus doen.
0: Doen. Hoe dat precies werkt, dat hoor je in het volgende uur. En trouwens, als je dan toch aan het luisteren bent en zometeen samen met ons naar het nieuws gaat, dan wil ik je er even op wijzen dat je verzoekjes kunt indienen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat veel te snel? Dan ga je gewoon naar de Girl Power website. Dat is www.girlpowerradio.nl. Verrassend. Daar kun je op het groene WhatsApp-icoontje klikken en je verzoekje achterlaten. Dat kan ook in de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Waarom heb jij die nog niet? Dan heb je namelijk 24/7 de lekkerste muziek in je kontzak, in je oor. En ook nog eens de plek om te stemmen, de plek om verzoekjes in te dienen. En daar komen hele vette winacties aan in die app.
1: Dus
0: downloaden die handel.
1: Download.
0: Dan is het nu tijd voor het journaal. En natuurlijk de situatie op de weg. Daarna komen we dus bij je terug met de powerplaat van deze week.
1: Yay!
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
3: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
5: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
6: Dit is de powerplaat

0: Powerplaat van deze week. Almost Monday. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar vooruit. We doen net alsof het wel waar is. Zij hebben dus de strijd om deze plek gewonnen vorige week.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we deze week, hou je vast met z'n allen aan de takken van de bomen,
1: drie nieuwe kanshebbers hebben.
0: Exact. In willekeurige volgorde zijn dat Anderson Paak met Cordé.
1: Is het blij? Of blijdschap?
0: Het is blij. Okay.
1: Dweltje in het gangpad.
0: Ja, precies. Graag bij stoel 1 en ja. Dweltje. Dan gaan we terug naar de droogheid van Demi Lou in Life of the Party. En we hebben een
1: Klinkt helemaal geen oordeel uit.
0: Nee, we toppen hem af met nog wat vocht uit de rosé-fles van... Nee, rosé met New Trick.
1: Oké, die ken ik allemaal niet.
0: Nee, dat dacht ik al. Aan jullie de vraag. Waar willen jullie als eerste een semi-TED-talkje over?
1: Robie, ga jij maar eerst. Nou, begin dan maar met Demi Lou.
0: Demi Lou? Ja, Demi Lou is een Vlaamse dame.
2: Vlaamse? Amai.
0: Ja, maar zij komt uit het Wallonische gedeelte. Want zij spreekt zowel Frans als Nederlands-Vlaams in het liedje. Wat heel verwarrend is voor mij.
2: Ach nee.
0: Want iedere keer als ik denk, nu weet ik waar de
2: Ambitant.
0: Zin naartoe gaat.
2: En dan is het opeens Duits.
0: Dan gaat ze ineens Frans zingen. Ja, tussendoor ook een beetje Engels. Want ja, Life of the Party is natuurlijk hartstikke Engels.
1: It's confusing.
0: Ik vind het very confusing.
2: Ze doet iets goed, want ze is wel kandidaat.
0: Ja. Dat is zeker zo. En wat dat is, dat gaan we jullie nu beluisteren. We beginnen met Demi Lou met Life of the Party.

0: is ook zomaar ineens voorbij. Dat je denkt, waren we er al?
1: On arrive.
0: Ik
1: vond het biertje wel heel lekker hoor, jongens.
0: Maar je was ook ergens toch weer halverwege dat je dacht...
1: En toen hoorde ik inderdaad 3 talen door elkaar. En toen dacht ik, ja, you lost me.
0: Dat dus.
1: Ja, jammer. Pick one.
0: Pick one, inderdaad. Kies. Maak een keuze. Overigens, over keuzes te maken
2: vind
0: gesproken.
2: Vind jij dit nou wel een leuk hitje?
3: Ja. Stemmen.
0: Ja, en dat doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Jazeker. Dat kan ook via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. En over ongeveer, ik kijk even naar mijn klokje, 20 minuten. Dus om 8:30 kun je starten met stemmen op de Facebook en Insta Stories. Daar komen ze alle 3 nog even voorbij. En dan laat jij in het polletje weten welke van de 3, nou ja, misschien dus deze, jij het beste vindt.
3: Doen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, het is allemaal leuk. Maar jij zei dat er 3 kanshebbers waren en ik heb er nog maar 1 gehoord. Dus ik wil eerst even alles weten voordat ik mijn keuze maak. Logisch.
1: Ja.
0: Dus dan is de vraag aan mijn lieve co-host. Je zit er weer helemaal in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want ik ga natuurlijk voor Andy.
0: Ja?
1: En ja, Andy is mijn golden ticket.
0: Andy is jouw golden ticket.
1: I've got a golden ticket.
0: Oké.
1: I've got a golden twinkle in my eyes.
0: Dat zeker. Het is een samenwerking.
3: Geen woord aan hallo.
0: Het is een samenwerking met Cordé. Waarin in het nummer zijn ze een beetje zoals je vroeger van die rap battles had. Waarin je elkaar moet dissen. Maar op een soort speelse dis. Dit is meer een kussengevecht met echt heel zacht vliesdekentje. Dan met zo'n flink ganzen kussen waar je even... Zo moet.
1: Ik had natuurlijk niks anders verwacht van Andy.
0: Ja, wat ik wel jammer vind.
3: Okay.
0: Is dat de muziek die ze daarvoor gebruiken...
1: Is
0: nou, weet je wat?
1: Is het gejat?
3: Luister zelf maar.
0: Ik laat het jou horen en dan ga ik jouw gezicht nu in beeld gooien. En ik ben benieuwd naar wat er gebeurt als jij de eerste noten hoort.
1: Zet aan.

0: ik ga hier lekker op, jongens.
1: Je was, en je wist het ook, in een, binnen twee noten was je eruit.
0: Ja, tuurlijk. Maar er zitten veel meer liedjes in, hoor. Niet alleen Bill Withers.
1: Nou, vertel mij wat er dan nog meer in zit.
0: Nou, ik hoorde Kanye West, Touch the Sky, Extra Fly. Die hoorde ik. En ik hoorde die gaat... Make a ladies.
1: Ja, die ook. Ja.
0: Dus dat zat er allemaal in. Ja, classic hiphop.
1: Een ode aan classic hiphop.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Love it.
1: Heb je dit gehoord en denk je, ja, ik ben helemaal met Jelien into the Andy.
0: Spammen.
1: Doe het. We hebben nog één kanshebster.
0: Ja.
1: Voormalig Blackpink lid Rosé.
0: Ah.
1: Die natuurlijk apte met...
0: Die is ook wel leuk, hoor.
1: En wat dus een ontzettende hit werd onder kinderen terwijl het over een drankspelletje ging. Maar maakt niet uit. Zij is... eigenlijk geïnspireerd geraakt door de, hoe noemen we dat, coming of age teen schoolfilms van de Nullies. De begin van de Noughts.
0: De Freaky Fridays. En de,
1: ja, dat
0: de,
1: soort dingen.
0: Oh ja, leuk.
1: Met bijbehorende Avril Lavigne-achtige schreeuwpop.
0: Heerlijk.
1: En dat is wat ze nu heeft gemaakt.
2: En het is geen nieuw trucje dan dus.
1: Geen nieuw trucje.
2: Maar ze noemen het wel.
1: Ze noemt het wel een nieuw trucje. Maar het is een oud trucje afgestoft door Rosé.

0: Het grote lijden dat Rosé heet. Dat was dit is toch, dat is wat er gebeurde. Ja, nu kijk jij heel kuis, maar...
1: Ja, er gebeurde iets.
0: Ja, het is lekker vanaf het kopstemmetje een eruit gooien. Ja, zoals een hondje soms keft als je er per ongeluk op gaat staan.
1: Kijk, je hebt Gwen Stefani. Je hebt die zangeres van Paramore.
0: Ja,
1: daar
0: Hayley.
1: Hayley. Daar past dit ontzettend goed bij. Maar je hebt ook stemmen als dit. Die eigenlijk gewoon Ariana Grande, zeg maar. Die dan...
0: Proberen punkie te worden. Punk.
2: Nou, het begon en ik dacht
1: lekker.
2: En
1: maar...
2: toen dacht ik...
1: En toen hoorden we...
2: En toen deed er Satisfyer ook heel raar opeens.
0: Ja, ja precies. Ik denk dat hij gewoon een beetje stuk was. Of
2: ja,
0: zo.
2: Denk ik ook, ja.
0: Ja, heftig.
2: Dopje was eraf gevallen.
0: Oh ja, nee, dat is ellendig als dat gebeurt.
1: So sad.
2: Dus geen nieuwe trucjes voor ons. Maar vind je hem wel heel erg leuk? Dan kan
1: Stem.
0: Ja.
2: Oké, daar maar.
0: Oké, vriendin.
2: Gaat het goed? Nou, laat het...
0: Hoe vind je zelf dat het gaat?
2: Hartstikke goed. Nou, ik vond het... Het is een leuke mix weer. Met de powerplaten.
1: Ja, voor ieder wat wils.
2: Zeker weten.
0: Correct.
1: Dus iedereen gaat nu stemmen?
0: Ja.
1: Maar ja...
0: Hoe doen ze dat?
2: Nou, je kan natuurlijk een post thuis sturen. Komt denk ik wel een beetje laat aan. Je kan natuurlijk ook sms'en.
1: Wrong answers only?
0: Wrong answers only. Oké, Robby, pak jij het maar over.
1: Je kan appen naar ons via 0634606464. En je kan op de website en in onze app kan je op het icoontje stemmen klikken. En doe dat.
0: En zo meteen over 10 minuutjes.
1: 10 minuutjes, ja. Ik krijg dat in mijn oortje door. 10 minuutjes. Dan kun je ook op de stories stemmen.
0: Zowel voor Facebook als Insta.
1: Als Insta.
0: Helene is het ermee eens. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Nu Robby toch zo lekker het voortouw heeft genomen. Lieve Robby.
1: Yes.
0: Het is tijd voor de zin in aan plaat.
1: Ja, en daar heb ik wel lekker zin in aan.
0: Ja, want jij hebt er zoveel zin in aan dat je er zelfs een shirt van aan hebt.
1: Ja, voor de lieve kijkers,
0: voor de lieve kijkers thuis. Robby houdt...
1: Ik koop altijd een t-shirt. Ik heb het 1 keer niet gedaan, want die vond ik zo verschrikkelijk duur dat ik dacht... No Drake, not gonna do that.
2: Dat was 50, 55?
1: Nee, toen was zijn t-shirt was 60 euro.
0: Zo, holy cannoli.
1: Dat was toen de hoodies nog 60 euro waren, zeg maar.
0: Wow.
1: Toen dacht ik, gaan we niet doen. Daar heb ik misschien toch wel een beetje spijt van. Het was echt een iconisch optreden toen. Maar daar gaan we het niet over hebben, want we gaan het over de Lumineers hebben. Ik ben vorig jaar daar geweest en daar was ik heel erg onder de indruk van. Ze hadden een retenstrakke show, die duurde lekker lang. Hun voorprogramma duurde ook lekker lang, ook super top. En tijdens COVID kon ik er niet heen. Dan moest je testen voor toegang. En toen vermoedde ik toch wel dat ik een klein COVIDje had. Dus dat ging hem niet worden.
0: Nee, dan is het goed dat je dat niet hebt gedaan.
1: Nee, en omdat dit zo leuk was, wil ik jullie daar eigenlijk ook even van laten genieten. Dus we gaan luisteren naar AM Radio van de Lumineers.
2: Hassalag.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorinchem, daar staat file door een ongeluk. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.

0: Ja, wie is die meid toch die iedere keer hits maakt?
1: Ja, die, Madonna.
2: Die
1: Madonna.
2: Staat bij ons in de studio, toch?
0: Ja, dat is zeker waar. Daar is ze. Hey! Hey. Eileen, welkom.
1: Hi. Ja, ik heb weer het muzieknieuws meegenomen.
0: Vertel mij alles over.
1: Ja, ja, ja, want oud-klasgenoot van mij, Douwe Bob en Giel Beelen, die zijn een samenwerking aangegaan. En zij werken met z'n tweeën aan de terugkeer van de beste singer-songwriter.
0: Yay! Yay!
1: Nou, vond ik dit van alle wedstrijd televisieprogramma's wel echt een van de leukere. Niet alleen omdat er bekenden van mij meededen. En ook heeft gewonnen, dus blijkbaar. Maar ook omdat het echt om de muziek ging. En om de craft van het songwriten. En ik ben het in deze zin heel erg eens met Douwe dat wij echt wel toe zijn aan wat nieuws. En nieuwe artiesten en nieuwe crafts. En nieuwe liedjes om te ontdekken. Want er is zoveel talent hier in ons kikkerlandje. Daar zeg je u tegen.
0: In dat verlengde, eens. Jij geeft dat talent ook nog eens een podium.
1: Ik geef dat talent ook nog eens een podium tijdens Eileen's Living Room Sessions. Op 4 oktober tussen 3 en 5 bij Annabel. Kom je ook langs?
2: Gezellig.
0: Ik wou net zeggen, ik zeg het niet per ongeluk. Zullen we even een... Want Douwe Bob heeft niet alleen heel veel kindjes gemaakt, maar ook heel veel liedjes.
1: Ja, ja, nou, dat is niet gelogen.
0: Dat is niet gelogen.
1: Nee, feiten. Denk,
0: zullen we daar gewoon even een gezellig liedje...
1: Doe maar. Leuk.
0: Even kijken. Where did all the cool kids go? Blijf het grappig vinden. Nou ja, hij gaat ze weer terugvinden en aan het werk zetten.
1: Hij is gestopt met drinken, hè? Dan vind je ze niet meer.
0: Dan vind je ze niet meer. Nee, dat is waar.

0: Ongekend talent.
1: Ongekend talent, ja. En nou, hij gaat dus ander talent ook een mooi podium geven. Daar houden wij van.
2: Zeker.
1: En we gaan naar een heel andere speelster.
2: Ja, een speelster.
1: Op het muziekveld.
2: Taylor Swift, die kondigt haar nieuwe single Patient Zero aan.
0: Oeh.
2: Ja, en dat heeft ze dinsdag bekendgemaakt via Instagram. En hij komt over 2 dagen uit, 25 september.
1: Maar even, Patient Zero, dat is toch zeg maar de oorzaak van de epidemie, de bron van ellende.
2: Ja.
1: Dat is... Oké. Okay. Ja. En over wie gaat dit liedje?
2: Ja, wij willen het weten. Maar ja, het is nu... ik ga ervan uit Happily Married, toch? Dus... We kunnen het gaan invullen, maar misschien moeten we dan ook luisteren als het uit is.
0: Ja, precies. Maar net als met Adele, die kan alleen maar liedjes schrijven als ze liefdesverdriet heeft, toch?
1: Ja, dan wordt het, als het niet goed is, dan is het... Nee, en zij is natuurlijk wel notorious voor haar songs about exes.
2: Ja.
0: Ja, maar ja, dat is Adele. Maar Taylor, die is natuurlijk...
1: Taylor ook.
2: Ja,
1: juist.
2: Ja.
0: Zouden ze dan nu opeens geen hitjes meer krijgen?
2: Nee, dat zou
0: dat
2: kunnen.
0: Dat zou kunnen.
1: Maar is het uit?
0: Of is het uit? Nu al.
2: Weten jullie nog vroeger?
1: Ja, vroeger.
2: Kan ik aan jullie wel vragen.
1: Ja, weten wij nog vroeger?
2: Dat wij wel eens de letters in onze MSN-naam dan... In plaats van een O, een 0.
0: Ja.
2: Nou ja, dat had TT dus ook gedaan. En haar website heeft een nieuw donker uiterlijk gekregen.
0: Oh.
2: Dus
0: het is gewoon even change your
2: image. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat, ja.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja.
0: Nou, over 2 dagen.
2: Over 2 dagen, dan kunnen we het luisteren, ja.
0: Misschien is het wel de powerplaat van volgende week.
1: Oeh, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar tot die tijd
0: kan je stemmen voor de powerplaat van deze week.
2: En hoe kan dat dan?
0: Dat doe je door te...
1: Ja,
0: daar
1: gaat ze weer.
0: Via de Girl Power Radio app, via de website... Via onze socials.
2: Yes.
0: Want die zijn per nu, als het goed is, online.
1: On it, right now.
0: Ja. En je kan natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen. Maar of die dan binnenkomt, zou ik niet proberen.
2: Nee, die gaat samen met die postduif zeker.
0: Ja, precies.
2: Ja.
1: Nou ja, je komt wel binnen. Maar niet op tijd voor onze poll.
2: Oké, maar je kan naast dat je daarop kan stemmen, kan je natuurlijk ook een verzoekplaatje aanvragen.
0: Hé, en die mogen wel binnenkomen, lieve
1: luisteraars. Dat mag wel gewoon via de app.
2: Dus doe dat gewoon eventjes. Dat zouden wij fijn vinden.
1: Zeker weten. En wat ik het allerfijnste vind, is als je er ook nog even bij zegt waarom. Waarom wil je deze plaat zo graag horen?
0: Voor wie vraag je hem aan?
1: Voor wie vraag je hem aan?
2: Precies, of voor wie niet?
1: Nou, precies.
0: Hè? Precies.
1: Nou, bijvoorbeeld niet voor een co-artieste.
2: Ja.
1: Volgens mij was het in dit geval Katy Perry, die dansers jatte van Taylor Swift. En nu had ze ineens Bad Blood. 'Cause

0: Nou, hartstikke gezellig. Wij hebben gelukkig geen slecht bloed tussen ons. No nee. bad blood here.
1: Only en, fun. Wie only zegt fun. Dat?
0: Oh, wat gebeurt er nu? Oh, Jolien. Nou, ja, wil je even met HR praten?
2: Nee. Mo?
0: Nou, ik hoop voor haar dat hij nog op één oor ligt.
1: Nee, grapje.
0: Oh, gelukkig maar.
1: Een grapeje is het. Het is een grapeje.
0: Is het een grapeje? Nou, ha. Gelachen om jouw grapeje. Het is tijd voor... Zelfde woord.
1: Ander nummer.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het woord van vandaag is, verrassend genoeg, sign.
1: Ja. En daar past maar één nummer bij.
0: Als het aan jou ligt.
1: Als het aan mij ligt, natuurlijk. En dat is The Sign van Ace of Base.
0: Potversnokkies.
1: Potversnokkies, ja. En ik weet nog dat dat hoesje daarvan, dat leek dan ook een beetje op die plaat van Doe Maar. Met die hysterische groene roze. Ja. En dat was deze, geloof ik ook.
2: Ah ja. Maar ik weet wel dat ik echt ben opgegroeid met That She Wants. Dat was echt mijn lijflied als kind. Gewoon 3 was ik.
0: Kijk, fantastisch.
2: Nou, lijflied.
0: Ik voel me ineens...
1: En deze dan? Vond je die ook leuk?
2: Nee, die kende ik niet.
0: Kenden jullie niet? Nou, ik vond het vooral heel moeilijk dat ze werden verkocht als de nieuwe ABBA. And there is no way dat je... Snap je. Maar dat was zo... Nee. Ja, ze komen uit Zweden. 2 mannen, 2 vrouwen. En ze maken popliedjes.
2: Maar
0: het werd zo geframed. Dus ik ging naar luisteren met zeer boos, kritisch oor. En toen kwam dit. En toen dacht ik... Nee, maar...
1: Het is niet ABBA, maar het is wel leuk.
0: Ze waren hartstikke succesvol. Het was niet mijn jam. Maar ik zat toen al in de duisteren. Ik wil graag naar mijn schoenen staren en kwartjes zoeken. Fase. Ja. Dus ze kwamen voor mij net iets te laat.
1: Nou ja, sorry voor jou dan, maar...
0: Dat geeft helemaal niks. Ik vind dat het... ik kan er inmiddels prima mee. Maar de angsty teenage, post-teenage Rea vond het 3 keer niks.
1: Check. Ja. Sad, maar
0: we gaan er toch naar luisteren.
1: Precies.
0: En terecht. Er zijn Ace of Base.

0: I saw the sun, dacht ik. Ja, ik dat ook. Ze toch zei. Ja. Dat is, maar zei ze niet.
1: Dat is niet.
2: Ja, de zon is ook een teken.
0: Dat is zo.
3: Zo, badumpat.
0: Lekker. We zijn gebleven bij hetzelfde woord, ander nummer.
1: En, niet ander nummer, zelfde woord? Hetzelfde nummer, ander woord?
0: Nee, helaas niet. Het, is, het woord van vandaag is sign. Dat zal je niet ontschoten zijn. Jij hebt ook een sign meegenomen.
1: Ik heb ook een sign meegenomen. En ook een, echt een banger. Een banger, zoals Robine zou zeggen.
3: Oh, maar dat zeg ik ook. Maar ja, wat is in de name?
1: Robine. Ja, same.
3: De banger.
1: Ik heb Signed, Sealed, Delivered van wie anders dan Stevie. Onze Stevie Wonder.
3: Ook leuk.
1: Die ook weer naar Nederland komt. Hebben jullie al tickets?
3: Wat?
1: Ja, hij komt naar Nederland.
0: Wanneer?
3: Vertel.
1: Volgend jaar. Januari volgens mij.
0: Maar dat zijn zo. Is dat nog niet uitverkocht?
1: Nee, weet ik niet. Ik ga het zo even checken. Kom maar zo op terug. Eerst Signed, Sealed, Delivered.
0: Oei.

0: En deze prachtige uithaal van Nilien brengt ons bij de vraag: hoeveel fan moet je zijn van een artiest om er ongeveer je maandbudget aan boodschappen aan uit te geven?
1: Ja, nou ja, kijk, we hebben het hier wel over The Sir Stevie Wonder.
0: Ja, en ik denk dus ook, dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hem
1: een van de laatste
0: kan
1: keren
0: gaan zien.
1: Ja, want het is al 28 oktober, lieve luisteraars. Er zijn nog een paar tickets.
0: Ja, maar voor fikse prijzen. En ik ga je vertellen hoe gaaf ik het ook vind. I cannot afford it, Stevie.
1: Nee, ja. Het is erg duur. Ja, de kaarten zitten te beginnen bij €75. En dan denk je, oh chill, maar die zijn waarschijnlijk al lang op.
0: Ja. De wat nog over is achter een paal, zag ik net.
1: Oh ja, nou, nou leuk. De duurste
2: ziet hij niks.
1: Voor de Ultimate Sir Duke VIP Lounge Package is €627. En een Golden Circle ticket is €170. Een General is €120. Dus €120 voor een ticket.
2: Heel percentjes.
1: Ja, sorry, maar dan kan je denk ik beter toch wel echt een North Sea Jazz ticket kopen.
0: Ja, want dan krijg je alles bij elkaar.
1: En dan komt hij waarschijnlijk ook wel.
0: I'm guessing.
1: Ja.
0: Ja, want hij is in Europa op tour, dus hij komt weer. Ja, precies. Nee, dit is een, ja, dat.
1: Dus wacht daar
2: dus
1: maar
2: dat op. Maar.
0: Ik vond hem wel sterk van jou trouwens, Roby. Als ik achter de paal zit, hij ziet niks, ik zie niks, dan hebben we toch wel de echte Stevie.
2: Experience.
0: Ja. Dat je het beleeft zoals hij het probeert uit te zijn.
1: Ja, maar dan kan je net zo goed thuis zitten. De plaat aanzetten.
0: Ja, precies. Weet ik veel waar ik ben.
2: Nou,
0: ja,
2: voor het geld.
1: Ken je ook dat filmpje dat er is een hele conspiracy gaande.
0: Ja, dat hij eigenlijk,
1: wel kan zien.
0: Ja, want ik heb hem namelijk ook een keer een foto zien nemen met een Kodak wegwerpcameraatje. En dan hield hij hem voor zijn oog.
1: Nou, meen je dit echt?
0: Ja, dat meen ik echt.
1: Jij gaat, nee, toch?
0: Ja, dat meen ik echt.
1: Heeft u ons nou zitten leugen al die zijn?
2: In het ootje genomen?
0: Hij is helemaal niet blind, hij is doof. Oh nee.
2: Dat zou het nog lastiger maken, denk ik.
0: Ja, precies. Nou ja, we hebben nog één muziekje om hierover na te denken. En dat doen we met iemand die zeker niet doof is. En ook zeker niet blind. Onze eigen Haagse Anouk. Daarna komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Hou je vast.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar. Nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daarlangs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Stroompnulde en Hoevelaken. 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.
4: Hey,

0: Ah, jongens, als we nog niet wakker waren, dan zijn we het nu.
1: Nou, nu gaan we het pas echt leuk hebben.
0: Nu gaan we het pas echt leuk hebben. Nou zeg, wat onaardig. Je hoorde uiteraard Will and the People. Wie die people dan ook mogen wezen.
1: The people.
0: Ja, the people. The peoples. Ja, precies. Lion in the morning sun. Wie kent het niet?
1: Wie kent het niet?
0: Wie kent het niet? Over wie kent het niet gesproken? Wij zijn aangeland bij de Waar gebeurde woensdagwaanzin. En dan gaan wij het hebben over een liedje wat waarschijnlijk... Nou, ik zal het je zo vertellen. Ik had ooit een huisgenote en die belde mij op en die zei... Ik ben op zoek naar dat liedje. En ik zo, dit is te weinig informatie voor mij.
2: I need more.
0: Ja, om iets mee te kunnen. Ja, maar jij weet dat wel. Dat liedje...
2: Als je dat alleen dan weet je
0: wel. Ik zei, oké. En toen zei ik, checkvraag. Ik zeg, gaat dit over iemand die op de achterklep van een pick-up truck piano speelt? Ja, die. Ik zei, nou dan weet ik wie het is. Het is niemand minder dan onze Vanessa Carlton. Ja.
1: Tikkie. Nou, ik kreeg gisteren nog van mijn neef een filmpje waarin hij dit nummer had gebruikt. Echt heel toevallig.
0: Oh, toeval bestaat niet. Ja, nou ja, dat pianoriedeltje waarmee je na 3 noten al weet... dit is 8000 Miles van Vanessa Carlton. Zij vertelde dat dit nummer ontstond uit een verliefdheid... Ja. Op een student van de Juilliard, waar wij allemaal heel graag naartoe hadden gewild. Nou ja, tenminste, ik weet Helene en ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Ik weet niet of Robbie ook ambities had op Juilliard niveau.
2: Tuurlijk!
0: En jij wilde gewoon heel graag cellist worden daar. Dat snap ik. Nou ja, die persoon werd later een bekende acteur. Maar Vanessa heeft nooit gezegd wie dat dan was. Ik zou zeggen, met deduction moeten we daar toch achter kunnen komen. In welk jaar zat zij op die school? En wie waren er nog meer alumni van dat jaar die later acteur werden? Dit is een mooi speurklusje voor later. Nou ja, ze hield zelfs bewust het geslacht uit de tekst. Zodat iedereen zijn eigen of haar eigen verhaal erin kon horen.
1: Nice. Kijk, daar hou ik van. Dit vind ik leuk aan songwriting.
0: Ja, precies. Dat je wel je eigen verhaal vertelt en het tegelijkertijd toegankelijk maakt voor iedereen die daar een eigen gedachte bij wil hebben. Nou ja, de debuutsingle, want dat was het voor haar, werd een gigantische hit, maar dat succes voelde voor haar later ook als een last.
1: Waarom?
0: Ze moest, omdat ze iedere keer datzelfde rotlied moest spelen waarschijnlijk.
1: En als je daar begint, jongens, dan moet je dat is je maatstaaf. Dus dan moet je
0: vanaf
1: daar
0: volhouden dat dit.
2: Dat is nooit gelukt, toch? Of wel?
0: Dat is het. Ze moest dus afstand nemen om haar eigen muzikale vrijheid terug te vinden. En inmiddels noemt ze het juist het lied van de mens. Omdat het zoveel andere plezier brengt.
1: Cool.
0: Ja, een geheime verliefdheid, een piano, 1000 denkbeeldige mijlen. Vanessa Carlton met 1000 miles. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, want ik zit daar ineens over na te denken. Ze heeft nog wel een liedje gemaakt. Wat natuurlijk uit elkaar, eigenlijk aan elkaar gejat is. Met Counting Crows.
1: Ja, dat klopt.
0: Zij heeft
1: ook een hitje.
0: Ja, en dat is een Joni Mitchell nummer wat ze hebben verherbouwd. Maar daarna hebben we eigenlijk niets meer van onze Vanessa gehoord.
1: Nee, maar nou moet ik ook zeggen... Kijk, de Amerikaanse muziekmarkt en de Europese muziekmarkt zijn wel twee werelden. In Amerika kennen ze Robbie Williams bijvoorbeeld niet. Dat zou je hier niet eens kunnen bedenken.
0: Nee. Dat is waar. Dus... Nou ja, en Vanessa Carlton kennen ze wel. En ik vermoed dat zij gewoon inmiddels 1000 mijl verderop zit te genieten van de royalties. Waar we haar nu weer 0,03 cent van gaan geven. Hoppa!
2: Yeah.
0: Dat wou ik zeggen. Dat is kassa voor niemand minder dan mevrouw Carlton. En dit is echt altijd heel fijn. Ik heb 3 versies van deze mevrouw in de database staan. Maar deze werkt.

0: Ik heb vragen. Ik heb vanuit wetenschappelijk oogpunt vragen.
1: Kom maar door.
0: If I could fall. Ja. Fall is een zwaartekrachtding dat mij naar het middenpunt van de aarde probeert te trekken. Waardoor ik naar beneden val. Ja. Into the sky. Dan is er iets mis met
2: dan
0: de zwaartekracht.
2: Dan ben je een astronaut.
0: Ja. dat dus. Dus eigenlijk zingt ze... I wanna be an astronaut.
2: Ja. Ja. If time... Yeah.
0: I could fall into the sky. Ja, ik snap dit niet. Ik vind dit moeilijk.
1: Maar... Zijn er nog meer voorbeelden van?
2: Nou, ik noem het dichterlijke vrijheid.
0: Jij noemt het dichterlijke vrijheid.
2: Ik heb dus een liedje gemaakt. Dat heet Growing Forward.
1: Maar dat kan toch gewoon?
2: Vooruitgroeien.
0: Ja, maar vooruitgroeien kan gewoon.
1: Ja.
0: Er is namelijk een soort cacti, oftewel cactus, die niet dit doet, maar die kant op.
2: Maurice, hoor jij dit ook?
0: Heeft iemand jou...
2: Mijn vriend die...
1: Ben jij terecht geweest?
2: Ja, nee, mijn vriend zegt, ja, growing forward, dat kan helemaal niet.
1: Maar als je dikker wordt, groei je toch ook vooruit?
2: Ja. Nou, dus, als ik vlieg, dan val ik in de lucht.
1: Wow. Ik zou het houden bij dat groeien. Yeah. Dat, yeah.
2: En dan de zin erna, hè? Do you think time will pass me by?
0: Ja, ook nog.
2: Gaat ze ook nog tijdreizen?
0: Ja, ja. Ja, deze vrouw. Het is de professor Barrabas onder de jonge muzikanten. Ja. Ja. Dit is alles wat ik me erbij kan voorstellen. Waar ik me nog meer bij kan voorstellen is dat onze Deborah deze ochtend zeer vroeg is opgestaan om voor ons het sportnieuws te verzorgen.
2: Vooruit, ook vooruit te groeien.
0: Ook vooruit te groeien.
2: In duizend miles.
0: In duizend mijlen. Ja, precies. Hoe kan het toch, beste mensen? Wie had het nou verwacht? Nee, ja, dit klopt. Zij is de enige echte sportnieuwsvergaarder die we hebben op dagen dat Pasquinel hier niet is. Want als Pasquinel er is, dan is hij zo lief om dat voor mij te verzorgen. Ik ben vooral heel blij dat ik me er niet over hoef te buigen. Zijn jullie benieuwd naar wat zij ons te vertellen heeft?
1: Zeer zeker.
0: Nou, terecht. Want zij gaat namelijk nu, even kijken. Nou ja, nu.
2: Het sportnieuws.
0: Precies. Ja. Met niemand minder dan
2: Deborah.
3: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Na jarenlang te hebben behoord tot de absolute wereldtop, zijn het voor de Nederlandse springruiters zorgelijke tijden. De zomer verliep ronduit slecht. Na het missen van een Olympisch ticket op de WK in Aken in augustus, plaatste Nederland zich afgelopen weekend in Saint-Tropez ook niet voor de finale van de League of Nations. Daardoor staat zelfs deelname aan de Spelen in 2028 op de tocht. Alleen bij het EK volgend jaar kunnen de ruiters zich nog plaatsen. De Afghaanse wielrenster Fariba Hashimi, die zich ooit uit angst voor de Taliban als man moest vermommen om haar sportieve dromen na te jagen, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. De inmiddels in Italië woonachtige Hashimi eindigde als tweede achter de Chinese Guo Li in de wegwedstrijd voor vrouwen die bij Nagoya werd gehouden. Bayern München en Manchester City zijn de Women's Champions League dinsdag begonnen met een 2-2 gelijkspel. Kirsten Kasperij vertolkte met een eigen goal een negatieve hoofdrol. Real Madrid speelde met 1-1 gelijk tegen Paris Saint-Germain. En Arsenal beleefde in eigen huis een zeer moeizame avond tegen het Deense HB Koge. Arsenal, dat de Champions League in 2007 en 2025 won, haalde met een beetje geluk toch nog de volle buit. In blessuretijd ging de bal op de stip en Mariona Caldenti benutte de strafschop ternauwernood. Nood. Benfica won met 1-2 van Juventus en is na de eerste speeldag koploper van de Champions League. Het belangrijkste Europese toernooi telt 18 ploegen die in de competitiefase ook tegen 6 tegenstanders spelen. De dames van Team NL Zaalvoetbal hebben gisteren de tweede oefenwedstrijd tegen België ook gewonnen. Maandag werd het 5-0 voor Nederland en gisteren eindigde de wedstrijd in 6-1 voor Nederland. De Nederlandse rugbydames hebben ook de tweede wedstrijd op het WXV Global Series Challenger gewonnen. De eerste wedstrijd tegen Samoa eindigde in maar liefst 70-0 voor Nederland. En de tweede wedstrijd tegen Brazilië was een stuk spannender. De Nederlandse dames wonnen met 15-17. De derde wedstrijd staat gepland op 26 september. En dan spelen de dames tegen Fiji. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: never gonna get it.
1: Zij waren laatst in de Doelen in Rotterdam. Ja, en ons ESA was daarbij.
2: Was daar, ja.
1: Ja, ik ben wel een klein beetje jaloers, dat ik er niet bij was.
2: You're never gonna get it.
1: Nee, never gonna. Nee, they were very, very right about that. Oh, but what you are gonna get, lieve luisteraar, is je verzoekje.
2: Ja.
1: Ja, want...
2: Dat kan je aan ons doorgeven.
1: Oh, ik ben jou helemaal kwijt. Waar zit je, schat?
2: Ik ben hier.
1: Ja, hi.
2: Nou, dus dat ga je doen. Je kan ons appen via 0634606464. Je kan het op onze website of op onze app via het icoontje verzoekjes. En dat gaat super makkelijk, dus doe dat ook. En je kan ook chatten...
1: In de Twitch stream. En nou, ik zie dat jullie er zijn, mensen. Dus, ja, dus laat vooral je verzoekje achter. In plaats van dat je alleen maar een beetje in stilte zit te gluren.
2: Ja, vinden wij ook leuk. En we willen ook graag weten waarom je dit wil horen.
1: Precies. Is het voor iemand? Is het om jezelf op te vrolijken? Is het om een herinnering op te pakken? Daar gaan we straks trouwens nog iets meer over vertellen. Of is het gewoon omdat je er lekker zin in aan hebt? Dat kan natuurlijk ook.
2: Allemaal redenen om even lekker te stemmen of te verzoeken, bedoel ik.
1: Te verzoeken, ja. Stem uit trouwens als je er toch bent.
2: Op de powerplaat.
1: Oeh, hoe deed je dat? Dat vind ik wel heel mooi.
2: De powerplaat.
1: Ik heb ineens het idee dat we iemand een nieuw jingletje moeten laten inspreken.
2: Oh nee.
1: En ik niet hoor, het is gewoon... Ja, en zo komt er natuurlijk ook een nieuw file jingletje, hopen wij. En dat gaat dan
0: file. File.
1: Ja, nou, het is... Wacht, als jij dat nu doet, dan doen we net alsof die al bestaat. Want het is namelijk wel tijd. Verrassend genoeg.
0: Voor de... File.
3: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op sommige plaatsen is er nog extra vertraging door ongelukken. Dat is nu vooral het geval op de A27 van Almere naar Gorkum... tussen Bilthoven en Nieuwegein, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Daar zijn nog bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam... over de A6, A1, A9 en de A2... Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaak een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop op de A28 naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd nog een half uur vertraging in 4 kilometer file. Dat komt door het ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben hier helemaal niet boos over.
1: Ik ook niet.
2: Ik word hier heel blij van.
0: Wij waren allemaal lekker aan de dans.
2: Ja, ja. Lekker vies pietje. Zo.
0: Ja, jij kreeg er ook een beetje je stankface van.
1: Ja,
3: slette disco in de ochtend.
1: Hij past wel echt in de vieze beats.
0: Ja, vieze beats. En niet geheel onbelangrijk. We gingen bijna gymnastiek van doen die we niet zo goed kunnen.
3: Ik noem een slut drop. Oh, nee. Doe maar niet.
0: Het is de slut lay down.
3: She down now.
0: She's not gonna get up. Ja. Ja, het is tijd voor iets heel anders. Ja. We hebben het. Het is woensdag, dus is het Wist je dat woensdag? En Roby heeft een Wist je datje voor ons voorbereid. Nou. Ja, wat weten wij nog niet, wat jij wel weet?
3: Nou, dat ga ik je vertellen. Waarom een geur je terug in de tijd kan brengen.
1: Interessant.
3: Ja.
0: Nice.
3: Dus jullie kennen het vast wel. Je ruikt zonnebrand, een bepaald parfum of oma's appeltaart. En ineens sta je weer op een plek waar je...
1: Ik had hem net nog.
0: Je had hem net nog?
3: Wat? Vertel. Ja, wat gebeurde er?
1: Ik deed het keukenkastje open hier en ik denk... Dat geurtje, maar ik kan het niet plaatsen.
3: Oh.
1: Ik kan het niet plaatsen.
3: Nou ja, geur heeft een opvallend...
0: Kuppensoep, dus het is waarschijnlijk een treurig kantoor.
3: Vier uur. Ja. Nee, geur heeft een opvallende directe verbinding met de hersengebieden... die belangrijk zijn voor emotie en geheugen. En die hebben hele ingewikkelde namen. De amygdala en de hippocampus. Mm-hmm. En daardoor kan een geur herinneringen snel en heel levendig opgeroepen worden. En soms nog voordat je weet wat je precies ruikt. En ik denk dat dat bij jou is gebeurd. Dat je het nog niet helemaal precies weet.
1: Nou ja, die geur die komt me echt heel brengt me echt terug naar kind.
3: Wij gaan straks met z'n allen als
0: even in de keukenkast
3: klaar is,
0: hangen.
3: In de keukenkast.
1: Muziek kan dit dus ook doen.
3: Ja.
1: En dat is zo mooi, want het is hetzelfde gebied in je hersenen. Het activeert heel veel. Ja. En dat zie je ook met mensen die bijvoorbeeld dementie hebben.
0: Ja.
1: Of niet meer weten wie ze zijn.
0: Voor Alzheimer, ja.
1: Ja. Ja. Je zet de muziekje aan en ze zijn weer helemaal 20.
0: Ik heb ooit voor Florence, dat is een keten van tehuizen hier in Den Haag... die heel veel mensen met vroeg Alzheimer verschijnselen. En dan hebben ze het over jong en dan hebben ze het over 50 plus... rond de 60, dan hoor je er eigenlijk nog niet zoveel last van te hebben. Mm-hmm. Maar soms gebeurt dat wel. En dat kan dus ook zijn door een niet aangeboren hersenaandoening dat je dat krijgt. En daar draaide ik iedere woensdagmiddag plaatjes voor. En dan gingen we disco dansen met elkaar.
3: Oh, wat leuk.
0: En daar zaten dus mensen bij die tot die tijd non-verbaal waren. Gewoon niet.
1: Wow.
0: En dan ineens gingen zingen. En dan het mooiste was als hun partners en familie kwamen. Die ineens weer een oude papa, mama, broer, zus terugzagen.
1: Oh.
0: Ja, ik heb uiteraard heel de hele mooi. Tijd staan janken bij dit soort dingen.
1: Want, snap ik.
0: Emotionele dwel. En daardoor ook moest ik me gaan verdiepen in... Oké, uit welk bouwjaar komen ze? Hoe oud zullen ze ongeveer geweest zijn toen ze uitgingen? Toen was dit een hitje.
3: Wow.
0: Het is superleuk om te doen. Maar dat is dus met gehoor. Jij was ons aan het vertellen alles over geur. Robé.
3: Ja.
1: Sorry.
3: Nou ja, dat maakt helemaal niet uit. Maar het betekent niet dat elke geurherinnering foutloos is. Dus ons geheugen blijft een verhalenmaker. Dus de emotionele klap kan heel sterk zijn. Eén vleugje aftershave. En dat neemt je weer helemaal mee naar vroeger
1: een verkering.
3: Ja, of je trauma inderdaad. Ja.
0: Ja, precies. Nee, aftershave niet. Roze koeken, dan moet ik altijd denken aan mijn eerste verkering.
3: Ik wil wel vragen, maar je houdt van roze koeken,
0: neem
3: ik aan?
0: Maar hij had, dat was alles wat hij lunchte in de pauze.
1: Oh.
0: Dus als wij elkaar een kusje gaven, laat ik het maar even kuis houden. Dan rook en smaakte alles naar glacé koek.
1: Oh, ja.
0: Dus dat is onlosmakelijk verbonden met mijn eerste verkering.
1: Ja, maar dat
0: dus als ik een glacé koek ruik, dan denk ik nog steeds aan deze jongen.
3: Ik zal ze nooit meenemen dan. Ik ga niet trakteren. Nee.
0: Dat is niet erg.
3: Nee.
0: Ik ben niet tegen, maar het was wel geel.
1: Voor de verjaardag krijgt ze een glacé koek met een kaarsje.
0: Ja, mooi.
3: Niet één, gewoon heel veel.
0: Ja, nou ja, weet je wat ook aan een geur doet terugdenken?
3: Vertel.
0: En een bepaalde periode in ons leven, durf ik zo maar te zeggen, want we waren er allemaal al. Smells like goedkope deodorant.
1: Ja, leuk.

0: Nou, ik weet niet of jullie hebben meegekeken op de Twitch, maar voor de mensen die niet hebben meegekeken, wij zijn kapot.
1: Helemaal aan de beademing motten we.
0: Ja, wij waren namelijk de Airband van vandaag.
1: Sowieso, hartstikke lekker.
2: Heb je nou niet gekeken? Doe dat volgende keer dan lekker.
1: Ja. Dat?
0: Ja, of volg ons op de socials.
1: Dan zou het zomaar een keertje voorbij kunnen komen, deze prachtige...
2: Wat? Dat is een mooie vertolking.
1: Ja.
2: Ja. Ook dichterlijke vrijheid, toch?
1: Dit is absoluut dichterlijke vrijheid.
0: Ik ben serieus kapot gewoon. Kom weer naar bed.
1: Ja, nou, we gaan zo meteen allemaal even eigen lekker...
2: Eigen radio.
1: Eigen radio, ja. Het is geen ASMR. Dit is gewoon slechte conditie.
2: Woe.
1: Ja, maar... Het is wel tijd voor jullie, lieve luisteraars.
2: Ja.
1: Jullie. We hebben het al een aantal keer gezegd tijdens deze uitzending. En gelukkig heeft een aantal van jullie geluisterd. Het laatste uur is bedoeld voor jullie verzoekjes.
2: Yes.
1: Niet het hele uur, maar wel het laatste kwartier. En daar zijn we zo goed als aangeland. En nou ja, wij vinden het allerleukst als je er ook nog even bij vertelt waarom je een verzoekje hebt. Ja. En voor wie misschien. Of het nou voor jezelf mag je ook gewoon zeggen. Maar...
2: Ja.
1: En jij, Roby, als ik het goed heb begrepen, hebt vandaag de administratie mogen doen.
2: Ik heb de administratie bijgehouden. En het is hier in de studio 100.000 graden.
1: Dat klopt.
2: En laat het nou ook het nummer zijn dat aangevraagd is.
1: Niet.
2: Want niemand minder dan Nikki vraagt dit nummer aan van Willem SF. Omdat zij op Audio Obscura heel erg heeft lekker staan dansen in de regen. En dit nummer doet haar daaraan denken.
1: 100.000 graden, dansend in de regen en wij even aan de beademing.
2: Ja.

0: 100.000 graden. Nou, dat is het hier ook.
1: Ja.
0: Maar jij hebt lekker jezelf koelte toe kunnen wapperen. Ja, met de enige echte.
1: Girl Power Radio Wire.
0: Ja, zeker.
1: Wapper, wapper.
0: Wapper, wapper.
2: Nou, jongens, voor volgend jaar, voor de festivals, als je die nou ook wil hebben.
0: Ja.
2: We moeten even een prijsvraagje doen.
0: Wij gaan even een prijsvraag bedenken voor het zomerpakket. Want we hebben niet alleen een wire. We hebben ook zonne brand. We hebben een mooi elastiekje om je ploezoe haar uit je gezicht.
2: Die kan je voor kerst winnen.
1: Dat hebben wij alle drie nodig.
0: Ja. Ja. Nee, precies. Dus dit is eigenlijk wilde ik niet een wedstrijd, want dan kon ik ze allemaal hoggen en dan zeggen van nee, ja, dat hebben we opgesloten.
2: Eerlijk gewonnen. Kerstzomerpakket.
0: Nou ja, waarom ook niet? Wie weet binnenkort in de app die je nog steeds kunt downloaden. Gratis en voor niks in alle appstores. En dan weet je alles over de laatste muziek, de nieuwste programma's. Natuurlijk kun je met ons chatten, daar verzoeknummertjes aanvragen. En nou
1: meedansen.
0: Ja, meedansen. Over verzoeknummertjes gesproken.
1: Ja, we hebben er nog één.
2: Nog meer?
1: Ja.
2: Wow.
1: Zeker. Sam heeft bij ons aangevraagd, Round Round van de Sugar Babes, omdat zij daar zo lekker op ging op Lowlands.
2: Ah,
1: en
2: ja,
1: dat snap ik wel.
2: Ja, daar was ik ook bij.
1: Was jij daar ook bij?
2: Was wel lekker in.
1: Heb jij daar ook een beetje lopen draaien?
2: Ja, maar kijk, luister.
0: Maar kijk, luister.
2: Jeugdsentiment.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ik hoef niks meer te zeggen.
0: Nee. Jeugdsentiment. Ja, ik snap dit. Ik zag ze op Zwarte Cross. En ik stelde mij er weinig van voor. Dus ik had vooraf een dikke worst besteld. Zodat ik wat kon eten.
2: Nou, dat.
0: Om dit uit te zitten.
2: En het was nog best wel goed.
0: En vervolgens heb ik met mijn worst staan zwaaien.
2: Het was echt heel goed.
1: Heel goed hebben gevonden. En als jij je eten niet meteen opeet.
0: Snap je.
2: En ik vond het dus heel leuk dat het gewoon weer de original bezetting was.
1: Ja, dat was heel leuk.
2: Dat maakte hem gewoon.
1: Ik was in avondslopen te wezen.
0: Helak.
1: Ik vond het echt heel leuk.
2: Ik wist
1: niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Want ja, het is toch 3 miljoen jaar geleden ondertussen.
2: Ja.
1: Toen wij nog en de dinosaurussen.
2: Meer hits gehad dan wij eigenlijk. Dan ik door had.
1: Maar het was
2: eigenlijk
1: een rete strakke show ook.
2: Strak, goed gezongen. Ja, ja, echt.
0: Top. Nou, speciaal voor Sam en ons. Want wij vinden dit blijkbaar ook toch wel heel erg fijn. Dat het nog een keertje mag. De Sugar Babes met Round Round.

0: jongens, ik vond dit wel een lange zit.
1: Ik vond hem ook... Het is heel knap. Maar overdrijven is ook een vak.
0: Ja, het is Keisha Cole, misschien familie van, maar misschien ook niet, met het nummer Love. En waarschijnlijk leidt zij ernstig onder haar liefdesleven, want anders hoef je niet zo te kwelen om. Goed, we zullen het niet voortzetten, want we gunnen jullie ook een lekkere woensdag. Ja, dat is toch?
2: Ja. Hey.
0: We zijn wel aangeland bij een bijzonder stukje. Namelijk het einde van deze show. Maar Roby wees mij er terecht op dat wij onze luisteraars een belofte hebben gedaan.
2: Ja. Oh. Wij waren namelijk heel erg leuk verkleed vrijdag.
0: Ja.
2: Was het vrijdag?
0: Ja, het was vrijdag.
2: Ja, ik vind het allemaal zo leuk. De dagen
0: lopen in elkaar over.
2: Wij waren helemaal verkleed in ethisch stijl. Maar ja,
0: en de hele show was ethisch.
2: En toen hebben wij een kleine belofte gedaan om nog eens een keertje lopen te verkleden.
0: Ja,
1: lopen te wezen te doen, te bennen.
0: Nou, we hebben dus een thema.
2: Ja, precies. Maar dat gaat dan dus niet aanstaande vrijdag zijn.
0: Nee.
2: Nee, maar dan moet je eventjes volgende week woensdag weer lopen te kijken.
1: Tijdens de breekweek.
0: Wij zijn namelijk met z'n drieën volgende week woensdag.
2: Ja, gezellig. Yes.
0: En dat betekent dat je niet drie DJ's, maar drie vliegen gaat zien. Het thema van volgende week is namelijk
2: One Day Fly.
0: Een One Day Fly. Oftewel, een eendagsvlieg. En wij zullen voor één dag ons verkleden als vlieg.
2: Nou,
0: zeker.
1: Gelukkig zijn er heel veel One Day Flies.
0: Dus we gaan lekker liedjes draaien die allemaal
2: dat roept dan op. Kennen we deze nog?
0: Nog.
1: Dus heb jij nu al verzoekjes en denk je, hey, deze One Day Fly mag echt niet missen?
0: Stuur hem in.
1: Kom maar door.
0: En dat kun je doen via de app, via de website en natuurlijk via 0634-606464.
2: Jazeker.
0: En dan zijn we toch echt aangeland bij het stukje waar ik zeg, we moeten naar huis.
2: Sad.
0: Nou, so vanmiddag, dat is wel weer leuk, is Roby er weer.
2: Hey.
0: Samen met Hugo. Dus dat wordt supergezellig. Daarna
2: ben ik er weer.
0: Ben jij er weer. Ja, dat is wel, we krijgen jou vandaag niet weg.
2: Nee.
0: En samen met niemand minder dan onze Noah en Doels en Danique.
1: Yo, meubilair.
0: Ja, meubilair joh. Maar ja, dus, kijk, als je het lekker doet en je hebt het naar je zin hier, dan voordat je het weet,
2: hoor
0: je.
2: Let's go.
0: Zeker weten. Dat allemaal vandaag dus nog. Morgenochtend ben ik er weer met dan aan mijn zijde Pasquinel. Rest mij niets anders dan te zeggen, heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor
1: jezelf.
2: Eigen.
0: Oh. Doe eens even zwaaien en applaudisseren tegelijk. Oh.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's a move? Geef dit iets. Dank je papa, kies je bij de

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens één persoon om het leven gekomen en zijn zeven mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen drie 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: met jou.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1. What's the move? Geeft het iets? Dank je papa's, kijk je bij de koe.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur- en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Euro Power.
1: Deze ken je vast wel.
2: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad.
3: Mijn stad.

0: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
1: mijn stad, mijn stad, mijn stad.
0: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. De Russische Mi-8 kwam vanuit de regio Kaliningrad en bevond zich tot zo'n 300 meter over de grens. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en zette grondtroepen en luchtverdediging op scherp. Russische schendingen van het luchtruim en incidenten rond de oostflank van de NAVO komen de laatste tijd vaker voor. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging, zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. A58 Tilburg Breda tussen Tilburg Centrum en West en Ulvenhout 11 kilometer file met ook bijna een half uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor knooppunt De Hocht bijna een half uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven voor Veldhoven een ongeluk, rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

0: Let's Tonight's gonna be a good night. Maar eerst nog tot 6 uur.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, het is 4 in de klok. 4:05 om precies te zijn op deze... Ja, wat is het eigenlijk? Woensdag 23 september 2026.
1: Helemaal goed.
0: Nou, dat is... Dankjewel. Ja.
1: Dacht, ja, altijd even... Goed beginnen, is het halverwege.
0: Absoluut. Nou, en dan hopen dat het tot 6 uur net zo gezellig blijft. Ik zit niet alleen zoals je al eventjes hoorde. Ik heb weer iemand nieuws in de studio met wie ik nog niet eerder een programma heb gedaan.
1: Nee, dat klopt helemaal.
0: Hey Roby.
1: Hey.
0: Hallo, wat leuk. Wij gaan elkaar een beetje leren kennen.
1: Precies.
0: Tot 6 uur. Nou, dit is fantastisch.
1: Een groot feest.
0: Wanneer heb jij voor het laatst heel hard gelachen? Dat wil ik dan eerst wel eens even weten.
1: Oeh, vanochtend.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, waarom? Nou, ik was hier en het was één groot feest. Dus wij hebben erg hard gelachen, ja. En wij kunnen allemaal heel goed dansen. Dus ik hoop jij ook.
0: Oké, dat laat ik dan aan de kijkers van Twitch over. Die kunnen dan mooi meekijken.
1: Ja.
0: En dan zien ze ons...
1: En oordelen.
0: En oordelen, ja. Laat dan gelijk
1: we even... look and we judge.
0: Ja. Ja, jullie mogen ons judgen. Als jij thuis zit te luisteren en je kijkt via Twitch mee, dan mag je best zeggen wat je vindt.
1: Ja.
0: Hé, Roby, hoe is jouw dierenkennis?
1: Ik heb een kat, dus...
0: Begint goed.
1: Begint goed, ja.
0: En hoe heet die?
1: Nori.
0: Nori, och, leuk. En geluiden van andere dieren dan een kat?
1: Ja, daar gaan we achterkomen, denk ik.
0: Zeker gaan we daar achterkomen. En verder, weet je wat een gaslucht, suikerbieten en kinderpostzegels met elkaar gemeen hebben?
1: Geen flauw idee.
0: Nee, nou, die komen allemaal voor in Rondje Nederland.
1: Ah.
0: Want wij springen straks ook even op de fiets om te kijken wat er eigenlijk buiten de Randstad allemaal gebeurt.
1: Nou, gezellig.
0: Toch? Ja. Dat dacht ik. Nou, hartstikke leuk. Dit wordt één groot feest. Ik hoor het nu al. Heb jij eigenlijk een favoriete artiest?
1: Nee. Nee.
0: Nee.
1: Het zijn er altijd, het verschilt. Van de ene dag denk ik, oh, ik ben in die mood. De andere dag ben ik in die mood.
0: En deze?
1: En vandaag?
0: Is dit goed?
1: Dit is hartstikke goed.

0: prachtige stem van Stella Lefty. Ja, ze pakt de trein. Maar de grote kans dat jij in de auto zit en daarvoor zijn wij er.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, vandaag is dat met Hugo en Roby tot 6 uur.
2: Gezellig.
0: Hey, heb je een beetje trek, Roby?
2: Een beetje trek, ja.
0: Ja, een beetje trek?
2: Ja.
0: Lekkere trek?
2: Lekkere trek. Er gaat altijd wel wat in, hoor.
0: Oh, en ben je dan meer zoet of meer hartig?
2: Nou ja, dat is een duivels dilemma, maar ik denk toch meer hartig.
0: Oké.
2: Ja?
0: Ja, dat is.
2: En jij?
0: Oeh, ja, dat ligt ook echt wel aan het moment, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: En als ik je nu iets zou aanbieden, wat zou dat moeten zijn?
0: Ja, waar heb ik nu zin in? Kaassoufflé gaat er altijd wel in.
2: Oké.
0: Ja, kaassoufflé gaat er altijd
2: lekker.
0: Wel in. Maar ja, helaas is het niet aan ons om te kiezen wat we gaan eten.
2: Nee.
0: En eten is ook niet helemaal het goede woord. Het is een muzikale snack. Een zoete of een hartige. Iets zoets in de titel of de artiest. Of iets hartigs in de titel of de artiest. En ik heb weer twee smaken. En jij bent vandaag de notaris, Roby. Jij mag gaan bijhouden.
2: Dat ga ik doen. Maar ja, dan moeten de mensen wel gaan stemmen.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: En wil je dan iets zoets, dan wordt het Andy Grammer met Honey, I'm Good.
3: So no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone.
0: Of ben je meer van het hartige, dan heb ik Eva Max voor je in aanbieding met het hartigste der hartigste, namelijk Salt.
4: I'm all out of salt.
0: Waar staat jouw maag na vandaag, jouw muzikale maag? Laat dat even weten.
2: Ja, laat dat weten via 06-3460-6464. Dan kan je ons appen. Je kan chatten via de Twitch en op de website of via onze app hoef je alleen maar op het icoontje te drukken.
0: Kijk,
2: Zo makkelijk is het.
0: Dat zijn makkelijke instructies.
2: Ja.
0: Ik denk dat iedereen dat wel kan opvolgen.
2: Ik hoop het.
0: Heb je pen in de aanslag?
2: Ja.
0: Papier?
2: Kom maar door.
0: Stembussen zijn
2: geopend.

0: Ik hoop dat je je stembanden nog hebt, want wat een lekkere plaat om mee te schreeuwen achter in de auto, voorin als je aan het rijden bent. Maar zorg er wel voor dat je, je ogen op de weg houdt, hè? Want anders dan...
1: En je handjes aan het stuur.
0: Kijk!
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En wij maken die handjes aan het stuur nog even wat makkelijker, of misschien moet ik zeggen moeilijker, want we hebben weer twee fantastische platen waar je uit kon kiezen, zoet of hartig. De stembussen waren dit nummer open.
1: Ja.
0: En nu is natuurlijk de vraag, ja, wie heeft er gewonnen? Wat is er allemaal binnengekomen?
1: Nou, er is heel wat binnengekomen, maar ik ga ook gewoon het nieuws, de pleister eraf trekken, het nieuws maar brengen. Met 65% van de stemmen heeft Zoet gewonnen. Team Zoet.
0: Honey, I'm good. Een blaadje over dat je absoluut niet wil vreemd gaan. Hoe leuk die vrouw aan de andere kant ook is. Nou, dat is nog
1: goeie
0: eens
1: goede boodschap, toch?
0: Dat dacht ik.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, eet smakelijk.
1: Jij ook.
0: Nou.

0: stay true.
1: Dat was de zoete plaat van vandaag. En met dit achter de kiezer kunnen we een rondje gaan fietsen.
2: Lekker.
1: Hartstikke leuk. Hey, ben je een beetje van de tandem?
2: Ik heb, dat is leuk dat je het zegt. Ik heb toen op Into the Great Wide Open heb ik samen met mijn vriend op een tandem gereden. En ik vond het grandioos leuk.
1: Wat goed. En ja. Was jij aan het sturen of zat je achterop?
2: Ik was aan het stuur.
1: Wat goed. Wil je dan vandaag ook sturen?
2: Zeker.
1: Nou, laten we dan gaan inderdaad. Ja. We gaan even een rondje door Nederland fietsen. Kijken wat er allemaal gebeurt in het land. En we gaan eerst naar mijn geboortegrond. Namelijk naar Groningen.
2: Zo, dat is een eindje fietsen wel.
1: Ja, dat is wel. We moeten ook flink doorfietsen. Oh, er staat iemand op de weg. Ja, even er langs. Want in Groningen wordt ieder jaar de bietencampagne gehouden. En de bietencampagne, dat is eigenlijk een moment dat alle suikerbieten naar de fabriek gaan. En ja, er wordt af en aangereden aan die fabriek met vrachtwagens. 1000 vrachtwagens per dag met duizenden kilo's aan suikerbieten. Het is mooi werk. En deze boer vertelt daar ook graag over. Maar ja, met alle respect, of dat nou een beetje te verstaan is?
3: Ik heb dat nou doen. Dan houtjes en randjes van stuk met een vakje in mijn aantroeterol.
2: Heerlijk.
1: Jawel, ja. Hè?
2: Geen idee wat hij gezegd heeft, maar het klinkt leuk.
1: Het klinkt leuk. Nou, ik zal het even vertalen wat hij heeft gezegd. Vroeger moesten we het allemaal... Ik vind het mooi dat er nu allemaal machines zijn, want vroeger deden we dat met een vorkje in de hand. Elke biet er één voor één uit.
2: Ja.
1: Ja. Nou,
2: mooie ontwikkelingen.
1: Weer wat geleerd.
2: Ja.
1: We gaan door naar Oosterwijk, Brabant, de hele andere kant van het land.
2: Oh,
1: dus flink
2: jeetje.
1: Trappen. Ja,
2: daar gaan we weer.
1: Ja, wind mee gelukkig. Oh. Want daar was giga chaos. Er brak vanochtend namelijk paniek uit. Ja, en
2: Dat
1: moet niet, nee. De brandweer kreeg heel veel meldingen van een gaslucht op straat. Ja, iedereen kwam ter plaatse. Er werden allerlei metingen uitgevoerd. Niemand kon wat vinden. Maar wat bleek? Het kwam door...
4: Ik doe mee voor
1: het goede doel. Ho, we gaan veel te hard. Het kwam door...
2: Het andere kindje had er niks mee te maken.
1: Nee, dit kindje had er niks mee te maken. We doen het opnieuw.
2: Ja.
1: Niemand kon wat vinden, maar het kwam door...
5: Een potje van de brandweer die door heel Oosterwijk met een vuilniswagen is rondgereden. Dat heeft er dus toe geleid dat wij vanmorgen in heel Oosterwijk... allerlei meldingen hebben ontvangen over deze sterke gaslucht.
1: Ja, en in dat potje zat... THT, dat is die lucht die wordt toegevoegd aan het gas in huishoudens om ervoor te zorgen dat je het ruikt.
2: Ah, oké.
1: Okay. Ja, want gas.
2: Dus om het veilig te maken.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: En dat potje was in een vrachtwagen gegooid. Nou, heel dat dorp in rep en roer. Ja, dat is toch lullig.
2: Nou ja, gelukkig, loos alarm.
1: Gelukkig.
2: Het had ook een explosieve situatie kunnen worden.
1: Absoluut. Dus nee, dat is zeker waar. Ik ben blij dat er niemand
2: gewond is geraakt.
1: Absoluut. En we kunnen vrolijk. Verder.
2: Waar fietsen we nu heen?
1: Nou, we gaan nu naar heel Nederland eigenlijk, maar specifiek naar Hilversum. Want de kans is best groot dat jij deze week kindertjes aan de deur krijgt. Bedelende kindertjes.
2: Bedelende kindertjes,
1: ja.
2: Ach.
1: En niet voor een nieuw longboard of een PlayStation.
2: Oh.
1: Of voor snoep, maar voor kinderpostzegels. En dit jaar zijn de kinderpostzegels, daar wordt ieder jaar een goed doel aan verbonden. En dit jaar is dat Stichting Veilig Thuis. En de Dr. H. Bavingschool in Hilversum is al jaren koploper als het gaat om de meeste postzegels verkopen.
2: En wat doen ze dan?
1: Nou, dat vroeg ik mij ook af. Ze hebben een goede meester die ze natuurlijk weet te motiveren. Maar er zit ook een prijs aan vast. Want de klas die het meeste verkoopt mag naar Walibi. En toen vroeg deze verslaggever aan het kind wat hij nou eigenlijk... Nou ja, luister maar.
4: Ik doe mee voor het goede doel en natuurlijk ook voor het schoolreisje.
6: Wat vind je belangrijker?
4: Goede doel.
1: Toch wel het goede doel, ja.
2: Zou die geknepen zijn? zeg het goede doel.
1: Ja, zeg wel het goede doel. We doen het wel echt voor het goede doel. Ja. Nee, dat is dus heel lief. Ik denk als ze bij mij voor de deur zijn, zal ik ook even zo'n setje kopen.
2: Ja, maar je wil ook mee naar Walibi dan, toch?
1: Dat is wel de deal, ja.

0: Skoola Shaker. Hoor je hier bij GoPa Radio. Hey, zometeen gaan we het even hebben over die stoffige sport.
1: Ja, iets met ballen.
0: Met ballen. Oh, gezellig.
1: Ja, dat is een goede cliffhanger.
0: Het is wel een goede cliffhanger, daar ben ik het mee eens. Maar eerst die andere vraag. Die ene vraag die altijd bij iedereen rond dit tijdstip op de puntje van de tong ligt.
1: Wat gaan we eten?
0: Nee?
1: Nee.
2: Staan we stil of rijden we?
0: Kijk.
2: Dit zijn de files.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Lochem 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: adem even uit. Nickelback, How You Remind Me.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, je komt het altijd overal wel tegen als je op vakantie bent. Zo heerlijk in de zomer. Een paar van die oude mensen aan een grindbak. En dan met van die kogels in hun klauwen die ze meters ver over zo'n baan heen
2: gooien. Je moet het wel een beetje scheuriger maken.
0: Nou, ja, jij moet het even scheuriger maken.
2: Ik ga het scheuriger maken.
0: Ik denk, wat een suf spelletje is
2: nee,
0: dat.
2: Nee, het is oprecht heel erg leuk om te doen.
0: Jeu de boel.
2: Met vrienden. Ja, ik was gisteren met collega's, maar met vrienden, met collega's, het is echt oprecht heel erg leuk.
0: Wat is er nou zo leuk aan? Je een paar van die ijzeren balletjes zo meters ver gooien?
2: Iedereen wordt bloedfanatiek.
0: Oké.
2: En je kan dus ook, ja, als iemand dan eindelijk dat grote balletje bij het kleine balletje heeft, dan gaan ze die wegkaatsen. Er zitten allemaal tactieken en het is echt leuker dan je denkt.
0: En wat is nou de grootste tactiek dan bij Jeu de Boel?
2: Nou ja, die bal wegkaatsen, zodat dan die andere bal verder eraf ligt, want de ballen die dichtst bij het kleine balletje liggen, die winnen.
0: Ja. Ik, weet je wat het altijd is? Ik associeer dat misschien ook gewoon met 65 plus. Dat is denk ik een beetje waarom ik een beetje zo'n suf beeld heb van
2: nee.
0: Jeu de Boel.
2: Nee. Gaat een keer doen.
0: Jij bent ook nog lang geen 65 plus, maar jij bent echt lyrisch gewoon.
2: Ja, ik vond het echt heel leuk. Maar iedereen vond het heel erg leuk.
0: En hoe kwam je daar terecht?
2: Ik zocht een plek waar we met een grote groep terecht konden. Dus we hadden vier banen naast elkaar. En dan kan je met 4x6 mensen daar spelen. Ha, echt heel leuk.
0: Dus jij gaat je nu ook aanmelden voor de plaatselijke petanque-club?
2: Nou, dat misschien niet. Maar ik was ook niet per se heel goed.
0: Oh.
2: Maar ik vond het wel leuk om te doen. En het is ook wel leuk om dan de andere kant van je collega's te zien. Dat ze dan in één keer heel fanatiek zijn. Of daar dus heel erg goed in blijken te zijn.
0: De ware aard van de meester.
2: De ware aard komt naar boven, ja.
0: Oeh, ja. Dus, Oké. Nou, vooruit maar. Maar je hebt niet gewonnen.
2: Ik heb niet gewonnen, nee.
0: Maar oké.
2: Normaal ben ik alleen maar van de co-op-spelletjes, maar dit kan ik nog wel handelen, mijn
0: van
2: verlies.
0: Sorry?
2: Co-op, samen spelen.
0: Oh, co-op-spelletjes. Ja. Dit kun je vast ook wel in teams doen, toch? Ik kan me herinneren
2: dat
0: ik...
2: Ja, je bent in teams. Maar als in... Ja, je bent wel tegen elkaar.
0: Ah.
2: Je hebt niet één common goal.
0: Nee, ik snap wat jij bedoelt. Jij bent normaal gesproken meer van de escape rooms en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Juist.
2: Nou heb je echt schot in de roos. Ja.
0: Nou fijn. Zullen we een keer een escape room doen dan?
2: Let's go.
0: Dan leren we elkaar ook heel goed kennen, denk ik.
2: Worden wij hier opgesloten dan?
0: Oh, dat lijkt me best leuk zo hier in de studio. Ik denk dat dit wel de juiste grootte is van een escape room. Zetten we daar gewoon wat van die opdrachtjes neer.
2: Nou, kom maar door.
0: Hey, nog even over dat petang. Weet je hoe dat kleine balletje heet?
2: Oh nee.
0: Dat allerkleinste balletje?
2: Nee.
0: Nee, dat wist ik dus ook niet, maar ik heb dat net even opgezocht. Dat wordt dus ook wel eens het varkentje genoemd.

0: powerplaat van de week. Almost Monday.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
2: Ja, als je het nou leuk vindt om ze te gaan zien en luisteren. Ze komen nog naar Nederland.
0: Hey.
2: Ja. Oh. Op 31 januari staan ze in de Melkweg, Almost Monday.
0: Oh, maar dat is ook leuk, hè, de Melkweg.
2: Is hartstikke leuk. Lekker klein zaaltje.
0: Klein zaaltje, ja. Kun je zo heel dichtbij komen.
2: Precies.
0: Oh, wat gezellig.
2: Dus als je nog kaartjes wil kopen, koop ze. Kopen, kopen, kopen.
0: Kijk, en dan ben ik benieuwd of ze daarna ook een liedje gaan maken over het Nederlandse publiek.
2: Ik hoop het.
0: Dat zou leuk zijn, hè?
2: Ja.
0: Dat wij heel hard uit ons dak gaan.
2: Dutch Kids.
0: Precies.
2: Had ook gekund.
0: Had best wel gekund. Ja, dan
2: misschien,
0: ging
2: stuur ze de tip.
0: Een goed idee. Ja, ik ga gelijk eventjes mailen. Maar eerst even de belangrijke zaken, Romy. Want
2: vertel.
0: We moeten de powerplaat kanshebbers van volgende week natuurlijk ook weer even doornemen.
2: Ja.
0: En het zijn weer drie hartstikke fijne plaatjes. We beginnen even vandaag met Demi Lou. En ik had er eerlijk gezegd nooit van gehoord voordat die kanshebber was van powerplaat van volgende week.
2: Ik ook niet.
0: Ken jij haar toevallig?
2: Nee. Sorry.
0: Goed. Het is nooit te laat om iemand te leren kennen met talent. En dat heeft ze zeker. De Vlaams-Nederlandse artiest heeft knalroze haar. Staat aan het begin van haar carrière. Is heel jong moeder geworden. Ja, en als je dan zo aan de weg timmert en bij Topnotch in Nederland bent aangesloten, dan ben je wel echt een girl power, als je het mij vraagt. Ze is ook nog eens dus kanshebber op de powerplaat van volgende week. En als je wil stemmen,
2: nou, dan moet je dat doen via 06-34-60-6464. Dan kan je ons appen. Je kan chatten via Twitch. En je kan op onze website of in de app via het icoontje, kan je gewoon makkelijk stemmen.
0: Klopt.
2: Doen.
0: En voor de powerplaat is het nog makkelijker zelfs. Dan kun je namelijk zelfs als je op de website www.girlpowerradio.nl staat.
2: Kan je ook.
0: Heb je drie plekjes waar je op kunt klikken. We hebben geen gegevens nodig.
2: Nee.
0: Dus ja, ik zou zeggen,
2: wat weerhoud je ervan?
0: Precies.

0: De eerste kanshebber op de powerplaat van volgende week hoorde je. We zitten namelijk midden in de powerplaat kanshebbers hier achter aansluiten op deze woensdagmiddag.
1: Juist.
0: God, die weken, die
1: dat
0: dagen
1: ze van de week.
0: Ja, dat ook. Nou. En die dagen ook. Ik raak de hele tijd in de war.
1: Nou ja, het is woensdag en het gaat helemaal goed.
0: Fijn. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Robie.
1: Ja.
0: Even zien. Zullen we naar Anderson Paak en Cordé gaan?
1: Ja.
0: Nou, leuk. Want die werkt
1: al. Die hebben een goede dag.
0: Die hebben een hele goede dag. Want zo heet ook dat plaatje.
1: Ja.
0: Ik heb meestal niet zoiets. Ben ik niet een grote fan van artiesten die dingen recyclen van anderen. Ik vind het hartstikke goed voor het milieu, groene muziekindustrie en zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar meestal ben ik er nooit zo'n hele grote fan van.
1: Maar
0: in dit geval moet ik zeggen dat ik best blij verrast ben.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ja,
0: zeker. En ik dacht, wat hebben ze een goede chemie. Maar dat komt natuurlijk omdat ze in 2019 ook al een keer samenwerkten. Toen maakten ze een nummer R&B, geloof ik, uit mijn hoofd. Dat werd een wereldwijd succes. En ze besloten dus nog een keer de handen ineen te slaan. En deze keer ook een heel klein beetje Bill Withers mee te nemen in het maakproces. Het eindproduct is, ja, hoe zou jij het omschrijven?
1: Blij, fijn, prettig.
0: Precies.
1: Ja.
0: En om op te stemmen.

0: Cordé, kanshebber nummer 2. En dat rijmt ook nog eens, dus dan is het waar, hè? Vaak als iets rijmt. Parmplaat kanshebber nummer 2 hoorde je hierbij achteraan sluiten. En we hebben er nog eentje.
1: Yes.
0: Welke is dat?
1: Een nieuw trick van Rosé.
0: Ja, en ook een heerlijk plaatje. En Rosé, dat doet me toch altijd denken aan de wijn. Maar dat is in dit geval niet helemaal het geval. Het is die zangeres van Blackpink. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben totaal niet thuis in de K-pop. Maar ik weet dat wij hier iemand op de redactie hebben zitten. Dat is Danique.
1: Ah,
0: en die weet altijd alles van K-pop, van voor naar achter. Dus die liep al helemaal leeg over haar. En ik dacht, Blackpink? Daar bleef ik al hangen. ik had geen idee.
1: Nee, dat was me dan nog net wel bekend. Maar nee, verder ken ik haar ook niet. En ik had dan verwacht, hè, als we net over iemand met roze haar hadden, dat haar haar dan wel een beetje rosé zou zijn. Maar niks is minder waar.
0: of Blackpink. Nou goed. Een van die twee. Nee, haar haar is inderdaad niet paars. Of tenminste, de laatste keer dat ik haar gezien heb op de Google-afbeeldingen nog niet.
1: Nee.
0: Wie weet.
1: Wel een klein beetje blond, maar...
0: Klein beetje blond.
1: Het zal niet... Het zal blond uit het potje zijn. Of misschien een kruik, weet ik niet.
0: Dat weten we niet. Nou, wat we wel weten is dat ze hele goede muziek heeft uitgebracht. Namelijk New Trick, kans hebben op powerplaat en stemmen. www.goldpowerradio.nl als dit je favoriet is.

0: Nieuw Trick, Rosé als laatste kanshebber. En als je nog niet gestemd hebt, doe dat, hè. Doe dat.
1: Het is zo simpel.
0: Ja.
1: Ja, waarom doe je het niet?
0: Ik denk zelfs dat...

0: je neuspeuter moeilijker is.
1: Ja.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En je hoort altijd plaatjes die heel nieuw zijn. Vers van de pers, ze zijn nog warm als je ze aanraakt. Van de powerplaat kanshebbers.
1: Ja.
0: Daarom gaan we even terug in de tijd. 1990.
1: Oh. Holy moly.
0: Was jij dat toen al?
1: Toen was ik er zeker al.
0: Wat deed jij in 1990?
1: Nou, niet zoveel. Ik denk spelen vooral. Dat mijn leven daar een beetje uit bestond.
0: Oh, kijk. Een beetje lekker
1: spelen. Ja.
0: Luister je ook al muziek?
1: Ja.
0: Oké, New Kids on the Block misschien?
1: Misschien,
0: oh,
1: ja.
0: Tonight.
1: Dat zou wel kunnen.
0: Oh, lekker nummertje. Werd in 88 heel populair. En toen, ja, toen braken ze door het dak. En na 2 jaar die fame hadden ze zoiets... Wij moeten onze fans eigenlijk even bedanken voor al die roem. Want dat hebben we echt aan hun te danken. Ze schreven een liedje, Tonight. Om als bedankbrief. Die hoor je nu. Yeah.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Vrolijkheid alom van Maroon 5. Christina Aguilera hierbij achteraan sluiten.
1: Achteraan sluiten. Dat de zei soundtrack ik. Van de file.
0: Tot 6 uur zitten. Roby.
2: Yay.
0: En ik voor jou hier om jou door de files heen te helpen. Het zijn er nogal wat, hoor ik net. Sterkte als je erin staat. Maar wij maken het leuk.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Nou, ik weet het wel zeker. Want ik weet dat jij zo meteen een plaatje gaat aanvragen. Is het niet helemaal. Jij krijgt gewoon even...
2: Aandragen.
0: Alsjeblieft. Ja, inderdaad.
2: Als ik het zou aandragen, dan zouden we allebei heel blij zijn, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Oh, ja, dat denk ik. Dat denk ik ook. Oh, lekker ook. Ja. Want kun je een tipje van de sluier geven wat je hebt meegedaan vandaag?
2: Ik ga een tipje van de sluier geven. Deze persoon brengt op 9 oktober een nieuw album uit. How to Quit Smoking.
0: How to Quit Smoking.
2: Ja.
0: Veel luisteren naar de How to Quit Smoking dan. Weet je wie niet hoeft te stoppen met roken?
2: Vertel.
0: Bruno Mars. Ik weet niet of hij rookt, maar hij heeft in ieder geval heel veel geld. I wanna

0: in bed.
1: Hij is al aardig op weg hoor, met een vermogen van 175 miljoen, vraag ik me af.
2: Wow.
1: Ja, dan denk ik Bruno.
2: Is toch prima?
1: Dat is toch prima.
3: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Ik ben heel nieuwsgierig.
2: Jij bent heel nieuwsgierig, ja.
1: Want de stage is yours. Jij hebt een plaat meegenomen.
2: Ik heb een plaat meegenomen.
1: Jij bent fan. Vertel, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, fan. Ik weet niet of je het fan kan noemen. Ja, ik ben wel fan van deze persoon. Ik ben ook heel benieuwd naar alle nieuwe muziek. Er is wel een single uit. Die is leuk. Maar ja, je weet nooit of de rest van het album ook zo leuk is. Of dat een goede voorbode is. Maar we gaan niet naar nieuwe muziek luisteren. We gaan naar zijn oudere muziek luisteren. En het is ook heel lang mijn ringtoon geweest. Heeft niemand wat aan, maar nu weet je het wel. Ja. En ik word hier heel vrolijk van om meerdere redenen. A, ik vind het lekker om te eten. En B, het is een geweldig vrolijk nummer.
1: Nou, dit is toch fantastisch. En even je ringtoon.
2: Ja. Ja.
1: En je bent er wel nog steeds vrolijk van.
2: Ja.
1: Dus jij krijgt voornamelijk leuke telefoontjes.
2: Nou ja, ik denk dat we vandaag de dag allemaal niet zo vaak meer gebeld worden. Dus als het dan ging, dan... En hij stond op geluid. Dat is ook nog vandaag de dag een beetje... Vaak staat hij op stil.
1: Ja, dat is waar.
2: Dus dan word je er heel vrolijk van.
1: En nam je de telefoon dan nog wel op?
2: Zeker.
1: Nou, is goed. Hoe heet die plaat eigenlijk?
2: Chicken Tenders.
1: Oh, Dominic Fike.

0: Sign of the Times. Van die man met die grandioze stem en vier tepels.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, dat is echt. Hij heeft er vier.
2: Ja.
0: Dat is een of andere zeldzame medische aandoening. En hij maakt er zelf vaak grap over. Dus ik dacht, ik mag het wel even benoemen.
2: Dat mag jij wel even benoemen, ja. Nou, voor de mensen die luisteren, sorry. Het beeld gaat niet meer uit je hoofd nu.
0: Nee, inderdaad. Nee, dat spijt me ook. Hey, Even tot zaken komen. Okay. We gaan even de echte belangrijke dingen die ertoe doen, gaan we even bespreken.
2: Nou, ik zit er klaar voor.
0: Ik heb een dierengeluid.
2: Ja.
0: Ja, en aan jou de taak om die te raden. Er staat daar een bordje. Ik heb hem er nog niet bij gepakt, maar op de achterkant van dat bordje, het is zo'n krijtbordje, staat van alles opgeschreven. Op de achterkant staat een score van de mensen die jou voorgegaan zijn.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en ik dacht, ik ga eens even kijken hoe vaak mensen het goed hebben.
2: Ja.
0: Dat is uiteindelijk hoe lang het duurt voordat iemand het goed heeft. Want er nog niemand is het gelukt om het dierengeluid te raden.
2: Oh, oké. Okay. Nou, je weet hoe goed ik in quizzen ben. Want dat gaat eigenlijk al 2 weken niet zo denderend. Dus kom maar door. Ik ben er klaar voor.
0: Jij bent er klaar voor.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan gaan we even het geluid laten horen wat het dier van vandaag is. Spitst de oren. En daar komt hij.
2: Wat is dit?
0: Wil je het nog een keertje horen?
2: Ja!
0: Komt-ie. Jij hebt geen enkel idee?
2: Ik vraag me af wat het dier aan het doen is. Is het aan het bevallen?
0: Nou, het komt in de buurt.
2: Okay.
0: Het is wel hetgene wat je daarvoor doet om te kunnen bevallen.
2: Oh,
0: ja,
2: okay.
0: Toevallig kwam ik je tegen en het is een... Nou ja, goed. Denk er maar even over na.
2: Ja.
0: Je hebt ongeveer 3 minuutjes. Na The Weather Girls wil ik een antwoord.
3: Hi, we're your weather girls. Uh-huh. And have we got...

0: It's Raining Man.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Heerlijk.
0: Oh.
1: Dat was leuk.
0: Jij bent goed buiten adem.
1: Ik ben goed buiten adem, maar ja, dat maakt helemaal niet uit.
0: Kun je nog wel nadenken, denk je?
1: Ik kan hartstikke goed nadenken.
0: Super, want we zijn nog steeds op zoek naar dat dierengeluid,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Eén keertje laten horen.
1: Oh, ja.
0: Komt-ie. Dit is leuk. Ja, wat is het? Wat is het nou toch?
1: Schildpadden?
0: Nee. Ja, ja! Je bent de allereerste Romy die het goed heeft! Nou, dit is nog nooit eerder gebeurd. Dit was gewoon een gok.
1: Nou, toen jij dus zei dat het ging om iets wat voor de geboorte begon... en toen linkte ik het wel aan rare schildpaddengeluiden, dus...
0: Nou, dit is ontzettend goed. Je bent de allereerste, Romy. Deze
1: yes.
0: mag je in je zak steken.
1: Oh.
0: Ik dacht, ik geef je nog deze hint. De turtles, maar is niet meer nodig.
1: Nee.

0: Oh, dat ging veel te snel. Ik wilde nog zeggen Happy Together van de Turtles. Dankjewel. We zijn er nog tot 6 uur. En straks gaat een vrouw mij even wat uitleggen.
1: Oh.
0: Een soort women's planning.
1: Nou. Oh.
0: En we gaan ook weer complimentjes uitdelen. Dus,
1: dat is leuk.
0: Toch? Dat dacht ik. Positiviteit. Girl
2: power. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Ypenburg doe je er bijna 3 kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Dimmeer een 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen de Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Oeh.

0: En dansen kun je zeker, want bij ons maak je kans op tickets.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, wij geven gewoon
2: tickets.
0: Nou, tickets naar vroeger was je anders, XXL-feest.
2: Wow.
0: Ja, het feest waar je bij wil zijn.
2: Ja.
0: Met een rosé'tje in je hand, party people om je heen en dan helemaal uit je dak gaan met je vrienden. Dat is toch, er is niks beters op deze wereld.
2: En hoe kun je winnen dan?
0: Nou, wat stel jij goede vragen, Robby. Nou, wat we doen is, we geven 3 keer 2 tickets weg.
2: 3 keer 2 tickets, ja.
0: Ja, en dan maken wij op donderdagavond 8 oktober bekend wie er wint. En hoe maak je nou kans om te winnen? Nou, wat je doet is, je kijkt gewoon op onze socials. Daar reageer je op een
2: post
0: van ons. En je moet ons even volgen op Instagram, @girlpowerradio.nl. En ook vroeger was je anders XXL volgen. Nou, als je dan vervolgens in de comments iemand tagt waarmee je daarheen zou willen. Met jou? Ja, ik tag jou. 100% tag ik jou. Het lijkt me heerlijk. Als ik heb gezien hoe jij uit je dak gaat hier, denk ik dat je bij vroeger was je anders XXL ook helemaal naar je zin hebt.
2: Precies.
0: Nou, is dat niet fantastisch?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en je kan dus nu nog meedoen. Het duurt niet al te lang meer. Nog een kleine 2 weken en dan zijn de kaartjes vergeven. Moet wel even bijzeggen, de leeftijd is 18 plus.
2: Dat is belangrijk.
0: Dat is wel belangrijk. Ja. En dat is niet omdat het nou eenmaal zo'n schunnig feestje is.
2: Nee, maar ik denk dat mensen onder de 18 niet mogen drinken.
0: Dat denk ik ook.
2: Ja.
0: En dat is ook wel wat er denk ik wel gaat gebeuren, hoor.
2: Ja, dat rosé'tje wat je me net hebt aangeboden, dat wordt er vast genuttigd.
0: Oeh, lekker. Ben je een beetje van de Polonaise of meer van de Macarena?
2: Dat zijn wel 2 hele goede keuzes. Doe dan maar de Macarena.
0: De Macarena?
2: Ja, hoor.
0: Dus goed, dan gaan we die even dansen. Kijken of dat ook hierop kan, op de Rhythm of the Night van Debarge.
2: Let's go.
0: En over Rhythm of the Night gesproken. Vroeger was je anders XXL. Hey.
2: Hey.
0: Neem jij het voortouw? Doe ik met je mee.
2: Ja?
0: Ja, laten we doen.

0: jij denkt dat je het weet.
1: Maar ik weet het beter.
2: Vrouwen hebben gewoon altijd gelijk. Dat is gewoon een feit. Maar als je het opzoekt, dan zie je dat ook staan.
3: En daarom ga ik dus iedere woensdag de straat op om dat te bewijzen. Gewapend met een microfoon vraag ik vrouwen over hun expertise.

0: zal vast het een en ander zijn.
1: Er is heel veel waar wij mannen nog veel over te leren valt. En deze week kwam ik twee dames tegen en die wisten mij wel het een en ander te vertellen over de overgang. Ja, en wat ik daar nou vooral aan kan doen als man om dat wat...
0: Beter te maken?
1: Absoluut.
0: Oké.
1: Okay. Oh, dan...
0: Dat is wel heel nuttig.
1: Dat is wel heel nuttig.
0: Ja.
1: Zullen we eens luisteren?
0: Ja.
2: De overgang. Vrouwen die vanaf hun 40ste er eigenlijk hormonaal al heel veel verandert. Waardoor ze klachten krijgen die ze eigenlijk niet heel erg kunnen plaatsen wat het is. Vaak bij een huisarts komen. Huisarts zegt van, ja, mevrouw neemt veel hooi op de kook. Misschien bent u wel overspannen. Of misschien zelfs wel depressief. Met antidepressief om de deur uitgaan. Terwijl er in het lichaam zoveel verandert. Vrouwen daar ook nog altijd wel een beetje schaamte voor voelen. Want het is niet een heel sexy onderwerp. Ik denk dat goed is dat daar steeds meer aandacht voor is. En dat er toch wel heel veel mannen zijn die het ook wat... Ja, er weinig... Er zijn zelfs... De vrouwen weten er nog te weinig van af. Maar dat is wel een inhaalslag nu. Maar ik denk mannen, dat die daar eigenlijk in mee moeten gaan.
3: Wat zou je tegen mij zeggen?
4: Stel gewoon goede vragen en luister.
3: Wat zijn goede vragen dan?
4: Gewoon hoe je voelt. Wat het precies is. Wat gebeurt er? Wat voel je? Wat voor effect heeft het volgens jou op jou doen en laten?
2: Wil je er wat over lezen? Ja. Wat ervaar je? Vertel er eens over. Open vragen. Ja, wel de echt open vragen.
4: Niet direct oplossingen geven.
2: Nee.
4: Nee. Nee. Niet. Nee, niet nodig. Alleen als ze erom vraagt.
1: Ja. Weet ik dat ook weer. Weer wat geleerd, hè? Shape of a Woman hoor je nu van Lady Gaga. Lekker toepasselijk.

0: Gaga bij Achteraan sluiten. En zometeen hebben we weer even wat positiviteit die we de ether in slingeren.
1: Lekker.
0: Ja, dat mag zowel op de woensdag.
1: Ja.
0: Absoluut. Complimentjes uitdelen. De gratis bezorgdienst hier zometeen over een paar.

0: Dus ik dacht, ik ga wat anders proberen.
1: Wat ja. Goed. Nou, ja. Dat werkt. Tenminste, ja, ik was mij nog niet opgevallen dat je groot hoofd hebt. Dus nee. Ik denk dat het werkt.
0: Nou, top.
1: Dat is het. Nou, en het staat heel leuk.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En zo zijn er nog veel meer complimentjes om te maken. En daarvoor ging ik dus weer de straat op en vroeg ik aan mensen wie ze wilden complimenteren.
2: Ik wil een compliment voor haar, omdat het is mijn beste vriendin en ze heeft hele mooie ogen.
3: Voor mijn jongste dochter, dat ze zo goed in het leven staat. Daar ben ik heel trots op.
4: Dit is mijn liefste vriendin, omdat ze al 20 jaar mijn beste vriendin is. Ja. En ik altijd bij haar terecht kan.
5: Ze is niet mooi, ze is geweldig.
6: Ik wil een compliment maken aan mijn echtgenoot, want ik heb nog steeds de allerleukste man ter wereld.
7: Nou, fantastisch toch als je dat hoort.
6: Wij zeiden gewoon ook echt, nou ja, een tijdje geleden nog tegen elkaar, wat toch heerlijk dat we nog steeds zo fijn hebben samen. En, ja, wij zijn echt heel blij met elkaar.
8: Mijn moeder, ze is de allerbeste moeder. Ik heb er natuurlijk maar eentje, maar ze is mijn moeder en mijn beste vriendin in één. Dat is zo fijn.
1: Ah,
0: ja, super lief.
1: Dat dacht ik. Dat was wat positiviteit. En het is nu tijd voor deze.

0: Boom Clap Charlie XCX. En met deze woorden komen we alweer aan het einde van deze show. Ja, maar voor jou is het helemaal niet het einde, want jij blijft nog even zitten.
1: Ik blijf nog even zitten, ja. Want wij gaan zo lekker geluidsgenoten doen.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Wij gaan het hebben over de jeugd van tegenwoordig en de Urban Dance Squad.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, die worden eigenlijk een beetje tegenover elkaar gezet.
0: Ja, want wat hebben die nou met elkaar te maken?
1: Ja, daar moet je maar luisteren.
0: Ga ik doen. Ik ben er morgen weer.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Welkom bij Geluidsgenoten. Wij zijn Roby en Danique en in dit uur nemen we je mee in de wereld van twee artiesten of bands. We ontdekken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hun muziek zo bijzonder maakt. We duiken in hun grootste hits, verrassende verhalen en dingen die je misschien nog niet over ze wist. En ondertussen zoeken we naar wat hen met elkaar verbindt of juist totaal anders maakt. We luisteren naar hun sound, ontdekken opvallende overeenkomsten en denken na over hoe ze zouden klinken als ze ooit zouden samenwerken. Aan het einde kijken we terug en bespreken we welke artiest ons het meest is bijgebleven en waarom. Dus blijf luisteren, want we gaan niet alleen vergelijken, maar vooral ontdekken.
1: Ja, en de artiesten die wij vandaag gaan bespreken zijn de jeugd van tegenwoordig en Urban Dance Squad. Je zal vast denken, wat hebben deze met elkaar te maken? Nou, eerst draaien we even twee nummertjes en dan weet je het.

0: Je hoorde zojuist Glasbak van de Jeugd van Tegenwoordig en No Kid van de Urban Dance Squad. En in Dubbelspoor duiken we in wat twee artiesten met elkaar verbindt. We zetten ze naast elkaar en kijken waar zitten de overeenkomsten, waar kruisen hun verhalen elkaar en wat maakt ze juist zo interessant om te vergelijken. Van achtergrond tot kleine weetjes en natuurlijk een nummer per artiest om hun sound echt te leren kennen. Zo leggen we stap voor stap de link tussen twee muzikale werelden.
1: Ja, en ik denk toch wel een van de minst wetende punt is dan toch wel Lowlands. Want de band zijn beide vaker te zien geweest op Lowlands. Want Urban Dance Squad was in 1993, 1996 en 2006 te zien op Lowlands. Ver voordat ik was geboren.
0: Oh, nou, de Jeugd van Tegenwoordig was in 2005, 2008, 2011, 2013, 2015, 2018 en 2023 te zien op Lowlands. Ik was er in 2011 en 2018 ook bij.
1: Wow.
0: En ik heb nog even een aanvullend weetje. In 2016 hadden zij What's Gebeurd, de musical in het theater daar op Lowlands. En dat was een pop-up musical. En daar ben ik ook geweest.
1: Oh my god, ik zie het helemaal voor me.
0: Ja, het was oprecht heel leuk. Ja.
1: Oh, wat fantastisch.
0: Ja, dus dat kan ik aanraden als ze dat weer gaan doen. Ja. En volgens mij gaat dat er ook weer aankomen.
1: Oh, ik ben daar.
0: Ja. En nou, Nederlandse band. De Jeugd van Tegenwoordig komt natuurlijk uit Nederland. Ze rappen en zingen, ook altijd in het Nederlands. En ze zijn in 2005 begonnen. En hoe zit dat met de Urban Dance Squad?
1: Ja, dat komt dus ook uit Nederland. En ik denk dat heel veel mensen dit dus ook niet weten.
0: Nee.
1: Want de band ontstond in december 1986 al. Dus echt heel lang geleden.
0: Pardon, wat zeg jij? Ik ben geboren in 86.
1: Ik neem mijn woorden terug. Ja, maar heel veel mensen weten dit dus niet. Omdat ze in Amerika en überhaupt buiten Europa veel en veel bekender waren dan in Nederland.
0: Ah, check.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, en maar ook voorprogramma's. Want Urban Dance Squad is het voorprogramma geweest bij hele grote artiesten. In 1992 stonden ze in het voorprogramma van U2. In 1995 in de Statenhal in Den Haag stonden ze als voorprogramma van de Beastie Boys. En tijdens de Outside Tour van 1996 van David Bowie waren ze support act uit heel Europa.
0: Nou, dat zijn niet de minste namen. Nee. Nou ja, de Jeugd van Tegenwoordig is ook bij grote artiesten voorprogramma geweest. In juni 2025, nadat What's Gebeurd net uit was en een enorme nummer 1 hit werd, stonden ze als voorprogramma van Snoop Dogg in de Ahoy. Super tof. En zijn ook vaak als gastoptreders geweest bij onder andere Guus Meeuwis, Donnie, The Opposites en Direct. En hier heb ik dan ook weer een leuk weetje over. Ik heb een artiest bij hun in het voorprogramma gezien.
1: Ja.
0: En die stond een paar jaar later in de Alpha op Lowlands.
1: Dat vind ik dus zo vet.
0: Ja, ja? Dus in 2019 was ik in Annabel en heb ik dus Goldband daar gezien.
1: Wow.
0: In het voorprogramma van de Jeugd van Tegenwoordig.
1: Wow, ja, echt bizar dat iets dan van een heel groot artiest vooract kan zijn. En dan zelf ineens ook boom groot. Ja, ik vind dat echt fantastisch.
0: En je bedoelt zeker boom groot van Sterrenstof?
1: Ja, dat eigenlijk wel.
0: Nou, die gaan we zo ook horen. En van de Urban Dance Squad, wat gaan we daarvan horen?
1: Ja, Big Apple. Een hele grote lekkere appel.
0: Ja, ga lekker luisteren.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oh, oeps. Ik heb zojuist een verkeerd jaartal gezegd.
3: Wat is gebeurd?
2: Ja, wat is gebeurd? Dat was in 2005, niet 2025. Bedankt, lieve luisteraar, dat je me daarop wijst.
3: Ja, dan gaan wij nu weer door naar Soundalike. Ja, want in Soundalike gaan we nummers beluisteren die qua vibe, sfeer en sound opvallend veel op elkaar lijken. Ondanks dat deze artiesten misschien totaal verschillend zijn, kunnen ze toch een vergelijkbare stijl in een bepaald nummer of juist bewust een soort energie neerzetten. Van beide artiesten draaien we één track en vertellen we kort een verhaal daarachter. Waar komt het nummer vandaan? Wat maakt het bijzonder? En waarom hoedt het misschien wel de vergelijking op met de ander? Zo ontdek je muziek soms dichter bij elkaar ligt dan dat je eerder hebt gehoord.
2: Nou, en mijn oepsje poepsie ging over Wat's Gebeurd. En Wat's Gebeurd is de grote doorbraak van de jeugd van tegenwoordig uit 2005. Het nummer werd bekend door de opvallende rapstijl, humoristische teksten en de energieke beat. De groep liet met dit nummer zien dat Nederlandse hiphop ook grappig, absurd en totaal anders kon klinken dan de muziek die toen populair was. Wat het nummer zo bijzonder maakt is vooral de manier waarop de jeugd van tegenwoordig met taal speelt. Zinnen en woorden worden op een overdreven en soms onlogische manier gebruikt, waardoor het nummer meteen herkenbaar is. De chaotische energie, de sterke beat, zorgen ervoor dat je automatisch mee wil doen.
3: Ja, en ik heb meegenomen Urban Dance Squad, Deeper Shade of Soul. Want dit nummer werd al uitgebracht in 1989. De band combineerde rock, hip-hop, funk en andere stijlen met elkaar. Daardoor klonk hun muziek anders dan vele andere Nederlandse bands uit die tijd. Het nummer werd ook internationaal heel succesvol en liet horen hoe de band verschillende genres door elkaar kon gebruiken. Wat het nummer vooral bijzonder maakt is de energieke beat en de manier waarop rap en rock met elkaar gecombineerd worden. Hierdoor klinkt het nummer anders dan vele andere muziek in die tijd. Net als bij What's Gebeurd zorgt de energie ervoor dat het nummer meteen opvalt en herkenbaar is.
2: Ja, de jeugd van tegenwoordig en Urban Dance Squad maken niet precies dezelfde muziek. Urban Dance Squad is meer gericht op een mix van rock, funk en hip-hop, terwijl de jeugd van tegenwoordig vooral bekend staat om hun Nederlandse hip-hop en elektronische producties. Toch hebben de nummers een vergelijkbare energie, eigenzinnigheid en mix van genres. Ze laten allebei horen dat je niet binnen één muziekstijl hoeft te blijven. Juist door verschillende invloeden te combineren ontstaat een herkenbaar en uniek geluid.
3: Kortom, twee verschillende generaties, twee verschillende stijlen, maar dezelfde opvallende energie.
2: En wat gaan we dan horen?
3: Ja, toch echt wel Wat's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig.
2: En van de Urban Dance Squad, Deeper Shade of Soul.
4: Props voor de highest rocker. En de

0: En nu gaan we kijken hoe de jeugd van tegenwoordig en de Urban Dance Squad het live doen. Zijn ze op het podium net zo sterk als in de studio? En welke bands zorgen voor de beste sfeer in het publiek?
1: De jeugd van tegenwoordig staat live vooral bekend om een energieke en interactie met het publiek. De leden zijn niet alleen bezig met de nummers uitvoeren, maar maken er een enorme show van. Dit kan ik beamen. Er wordt veel bewogen, het publiek wordt meegenomen en de bekende nummers zorgen dat veel mensen meezingen.
0: Ja, en de Urban Dance Squad was live vooral zeer energiek rock- en hip-hop act. De band combineerde rock, funk en rap en gebruikte de verschillende stijlen om tijdens het optreden. Daardoor waren hun concerten niet alleen gericht op het spelen van nummers, maar vooral op de energie die ze samen op het podium brachten. Maar wie is er live nou beter?
1: Ja, als we de twee vergelijken, zijn de jeugd van tegenwoordig vooral sterk in het maken van een grote feestelijke show en het contact met het publiek. Urban Dance Squad is juist sterk in de combinatie van live instrumenten, rap en rockenergie. Beide acts passen daarom goed bij een groot podium, maar op een andere manier. De jeugd zorgt vooral voor een groot feest, terwijl de Urban Dance Squad meer het gevoel van een energieke rockshow geeft. Maar, Daniek, kunnen wij deze band ook nog ergens zien?
0: Ja, want de jeugd van tegenwoordig kan je deze week nog zien. Vrijdag kan je ze zien bij een show in IJM live tijdens In Vught. Samen met onder andere Fleming en Ronnie Flex.
1: Oké, gezellig. En de Urban Dance Squad?
0: Ja, de originele Urban Dance Squad bestaat dus niet meer. Maar er zijn nog wel optredens van Rude Boy. Waarbij ook nummers van Urban Dance Squad voorbij komen. Zo staat Son of the Clues Clash op 16 oktober 2026 bij DB's in Utrecht. Die dus ook afstamt vanuit Urban Dance Squad.
1: Oké. Nou, dan gaan we nu nog even naar twee nummertjes luisteren. Manon van de Jeugd van Tegenwoordig en Fastlane van de Urban Dance Squad.

that green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.

0: En hiermee komen we aan het einde van Geluidsgenoten. We hebben even twee bands heel van heel dichtbij kunnen bekijken.
1: Ja, zeker. En dat was heel fijn. We willen jullie bedanken voor het luisteren. En we gaan eruit met Get Spanish en Grand Black Citizen. Tot de volgende Geluidsgenoten.
0: Doei!
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel. Dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's a move? Geef het iets. Dank je papa's, kijk je bij de koop.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: that sound like a helicopter?
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland heeft afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen

0: komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de

0: verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Nossa!

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je papa,

0: Weet jij alles of wil je alles weten over de 90s? Luister vrijdag naar de beste hits en feiten in de 90s Noise met Monique en Pasquino.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN-algemene vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.